0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo brak brand uit in twee huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto. Een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.
2: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Straks vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
5: Vikings. Play it smart.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.

0: ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
1: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goeiemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in 2 huizen. In Lievegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens 1 dode gevallen. Het gaat om 1 van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er 10 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als 2e land geplaatst voor de 2e ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals 1e land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ik zat eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, een seconddata, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

0: Joe. Easy. Easy.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
8: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
9: Ah, wat doen we dan?
8: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
9: Ah.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen 2 huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
8: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En ja, op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
7: In Anzeghem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens 1 dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde, na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun 2e WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar L.A.
9: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6.500 vierkante meter.
7: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
9: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
10: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
16: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
17: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
16: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
15: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
18: Joe Easy. Easy.

0: Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Straks vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times, great music. Joe Gold.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Code Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Dus ook voor klanten.
12: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
16: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.
17: Dit is Joe Easy.
18: Enjoy
17: and take it easy.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. De grootste supermarkten in ons land blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen bij hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Piet.
8: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
7: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen 2 huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisen vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
9: Ik denk dat we dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
7: Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat melden Libanese staatsmedia. De wapenstilstand die Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gisteren overeenkwamen, is dus snel weer geschonden. Net voor die deal waren er gisteren ook al zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen zeker 47 doden en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na toch wel een unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko won met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun 2e WK-groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bast trainde iedereen mee. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
10: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
7: De wedstrijd tegen Iran is er eentje onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. En kans op onweer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
8: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
11: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
14: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: Joe. Easy.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Want daar is Maya de Bij.
6: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
5: Dichter begint, dus kom maar dichterbij.
6: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
7: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op ikea.be.
12: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
16: Joe Easy.

0: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: Dit is jouw. Ja, als je nog niet bent gesmolten, dan zal je het nu, want het is weer tijd voor Kleinmans Evangeel. Allemaal na het nieuws van 10 met Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De supermarkten in ons land blijven hun prijzen verlagen. Ook de komende jaren blijft het moeilijk om te surfen op de trein en de wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah is geschonden. De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Haarlem. Expert Pierre-Alexandre Bie.
3: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
2: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat al beter. Volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons, om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke, maar dat duurt zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij een nieuwe Israëlische aanval in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. En dan nog het weer, zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien. En tot 34 graden dan. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. Wel altijd kans op onweer.
4: Kleinmans en Van Geel.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Welkom bij Kleimans van Geel. Goedemorgen ook Jonas van Geel.
1: Goedemorgen Jelle Kleimans.
0: Meteen toch even een serieuze vraag.
1: Ja, ik weet wat je gaat vragen.
0: De kelder is droog gebleven?
1: Ja, de kelder is droog. Wij zijn een beetje de dans ontsprongen gisteravond in het centrum van Antwerpen. Of althans in Berchem.
0: Ja, het viel wel mee.
1: Het begon eerst heel hard te waaien en toen dachten we, nu gaat het komen. En het is net niet gekomen.
0: Ja, er zijn plekken in Vlaanderen waar echt...
1: Andere plekken wel.
0: Brand in daken, heel veel wateroverlast.
1: Die molen, er is een molen tegen de grond gegaan.
0: Exact.
1: Is bij jou alles droog
0: gebleven? Alles droog gebleven, gelukkig. Maar hoe zit dat bij jou thuis? Hopelijk heeft de onweer bij jou niet te veel schade aangericht. Laat het ons even weten via de Joe-app. Het is eigenlijk niet onze gewoonte van zo ernstig te beginnen.
1: Nee, maar ja, het was wel...
0: Het was heftig, hè?
1: Ja, het was wel heftig.
0: Het zal nooit winnen, zo'n onweer.
1: Maar laat het ons er verder dan een klein beetje over hebben, maar niet te veel.
0: Waar gaan we het vandaag dan helemaal niet over hebben?
1: Kijk, laat ons het niet hebben over de prestatie van Bart Lemmelijn op het WK Hyrox in Stockholm. Want hij had een off-day.
0: Wacht. Wat is Hyrox?
1: Dat is dus Hyrox, dat is een soort van... Ja, dat is eigenlijk fitnessen.
0: Ja?
1: Dat is eigenlijk een internationale fitness- en hardloopwedstrijd. Dus fitnessen afgewisseld met 8 kilometer hardlopen.
0: Ah ja.
1: Dus dan moeten oefeningen doen en dan een stukje lopen. Terug een fitnessoefening, een stukje lopen. Het is eigenlijk kunnen kiezen.
0: Het is eigenlijk stom dat je elke keer dat stukje lopen er moet bij doen. Hè?
1: Ja, ook dat fitnessen eigenlijk. Hè.
0: Ja, eigenlijk een stom WK.
1: Ja, ja, maar goed. Dus hij had een off-day.
0: Oké.
1: Maar wel goed nieuws, een landgenoot Louis Osselaar werd daar tweede in de Hyrox Elite 15.
0: Alright, goed gedaan van Louis.
1: Maar we gaan het er niet over hebben.
0: Waar gaan we het nog niet over hebben?
1: Over de werken aan het viaduct B401 in Gent.
0: Waarom?
1: Want die lopen voor op schema.
0: Oké.
1: Dit is eigenlijk straf, hè. Sommige werken lopen dus voor. Hè.
0: Zo kan het dus ook.
1: Zo kan het dus ook, maar we gaan het er niet over hebben.
0: Nee.
1: Laat ons het ook niet hebben over Trump, hè, en Iran. Wat?
0: Misschien toch wel.
1: Wat toch
0: wel? Ik voel het kriebelen.
1: Waar voel je het kriebelen dan?
0: Precies. Ik wil het toch hebben over Trump.
1: Je wilt het toch hebben over Trump.
0: Maar niet over Iran.
1: Niet over Iran.
0: Okay. Voor straks.
1: We gaan het over Trump hebben. Dus daar gaan we het wel dan over hebben, over Trump?
0: Absoluut.
1: Okay.
0: We gaan het ook... We gaan Orkrovis spelen.
1: Uiteraard. En het prijzenpakket wordt uitgebreid.
0: Ja.
1: Ik denk dat we kunnen beginnen spreken over een stapel. We hadden een truitje vorige keer, een ratel. We gaan er nog iets WK-gericht bij doen.
0: Ik wil het al zeggen, Jonas.
1: Maar ik ga
0: het
1: toch nog... Nee, we gaan het nog opsparen. En, Jelle, een groot nieuws voor de gamers onder ons. Dat waren wij vroeger ook.
0: Ja, vroeger.
1: Want GTA 6 komt uit en we gaan daarover bellen met iemand die echt heel veel van gamen weet.
0: Toch niet William Boeva, hè?
1: Hoe weet je dat?
0: Ja, omdat hij hier op mijn papier staat.
1: Ja, dat van mij ook. Ja.
0: Maar die zit blijkbaar nog ergens in het buitenland, maar niet in Alabama. Dat kan ik al zeggen.
1: Wat een overgang, Jelle.
0: Deze Lynyrd Skynyrd. Gelukkig wel, Jonas. Goedemorgen.

0: Ik heb erin gekocht, ik heb hem weggedaan.
1: En heb je al terug een nieuwe Nintendo gekocht?
0: Nee, nog niet, maar dat is, als ik alles heb afgeschreven, wat, maar dat brengt ons veel te ver. Het probleem is, als ik begin te gamen, dan verlies ik te veel tijd.
1: Ah ja.
0: Dat is mijn probleem in gamen.
1: Ja, ja, ik snap het. Maar goed, het ging erover, jij hebt ook gegamed, ik heb ook gegamed.
0: Je hebt gegamed.
1: Wij kennen alle twee het spel GTA, dat is als
0: Grand
1: gamer...
0: Grand Theft Auto.
1: Grand Theft Auto, als gamer is dat gewoon...
0: Dat is een baken.
1: Dat is, ja, dat heeft veel gedaan voor de game-industrie eigenlijk, laat het zo zeggen. Maar er is dus groot nieuws, want er komt een nieuwe GTA uit, namelijk de nieuwe GTA 6. Dus daar zijn ze al heel lang mee bezig, heeft heel veel vertraging opgelopen. De laatste dateert van 2013. En de nieuwe game, die GTA 6, die kunnen ze bestellen vanaf volgende week donderdag. En dat spel komt dus uit in november. Maar dus voor de echte, ja, voor de
0: diehard
1: gamers is dat wel een groot moment. En we hebben zo'n diehard gamer aan de lijn. Goedemorgen, William Boeva.
2: Goedemorgen.
1: William, jij zit in het buitenland.
2: Klopt, dat klopt.
1: Je bent op vakantie, mogen we stellen?
2: Ja.
0: En dat mag,
2: ja,
0: je, William, ja, dat mag je.
1: Dat mag je, ook, hey. William, jij mag ook op vakantie.
0: Oh, natuurlijk.
1: De hardwerkende, William mag op vakantie zeggen, maar hoort daar dan gamen bij op vakantie, William?
2: Het is zeker een vest. Voor mij is een vakantie niet compleet zonder.
1: Maar meen je het echt?
2: Ja, ik heb zo'n soort mobiele... gameconsole bij, oh, alleen zo'n een Steam Deck noemt dat dan.
1: Ja?
2: Dat is eigenlijk een heel klein computertje, een beetje vergelijkbaar met een soort Game Boy-achtig iets, zeg maar.
1: En dat neem je dan altijd mee op vakantie?
2: Ja, ik heb dat altijd mee.
1: Zeg maar, je bent een gamer, je hebt het nieuws van de nieuwe GTA 6 heb jij ook gehoord. Kan je ons even vertellen, hoe belangrijk is dat spel GTA?
2: Ja, ik denk dat misschien wel de allergrootste titel is in de videogamewereld. Als je weet, de vorige is 12 jaar geleden.
1: Ja, 2013. Ja, ja.
2: Ja, 2013. Als je dan weet dat GTA 5 dan nog altijd elke maand opnieuw in de top 5 van beste verkochte games ter wereld staat, dan... Ja, als dat na 13 jaar nog altijd gespeeld wordt, dan heb je wel echt een topgame uitgebracht.
1: Nu,
2: en de reeks daarvoor ook natuurlijk.
0: William, even voor de luisteraars die dus dat dit niet kennen, GTA, dat is een beetje een ondeugend spelletje.
1: Ja, vertel eens, kan jij het even uitleggen van wat is de bedoeling van het spel of waar gaat het spel over?
0: Nu ben ik benieuwd.
1: Ja.
2: Ja, in GTA zijn er natuurlijk een beetje een crimineel eigenlijk.
1: Ja.
2: Het is de bedoeling om criminele feiten te plegen en zo een imperium op te bouwen.
1: Oké.
0: Ja, goed uitgelegd wel.
1: Het is eigenlijk wel heel just
0: uitgelegd.
1: Maar ja, het is wel... in die zin is het ook wel inderdaad een beetje bizar aan het spel. Ja, je bent een crimineel, je moet stelen, je moet winkels overvallen, je moet auto's stelen.
0: Het prostitutie.
1: Je kan naar nachtclubs gaan.
0: Ja.
1: Dat is een beetje... gecontesteerd.
0: Is het ook wel een beetje, dat dan, William, omdat je in dat spel dingen kan doen die je gewoon in het dagelijks leven niet kan?
2: Ah, wel. Ik weet natuurlijk niet de details van jullie leven. Hè. Ik weet niet hoeveel auto's dat jullie stelen natuurlijk. Maar ik heb er voorlopig nog geen gestolen. Maar dan kun je dat wel doen in GTA. Hè. Dat is wel leuk om zoiets eventjes de slechte kant los te laten. En ik zou ook allemaal dit kunnen doen. Zo.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat net is wat het plezant maakt. Ja,
1: ja, en ben jij...
2: Het is ook altijd wel een leuk verhaal. Hè.
1: Ja, het is wel, maar het zit wel heel straf in elkaar.
0: Het is een beetje zoals de Playboy... Zo, lezen voor de artikels. Hè? Ik speel GTA voor het verhaal.
1: Jij. Ja, zoiets, ja. Zoiets. Zeg, en heb jij het al besteld? Want je kan het al bestellen. Alleen vanaf volgende week donderdag ga je het bestellen.
2: Ik ga het zeker bestellen.
1: Wat is jouw lievelingsgame, William?
2: Van GTA?
1: Nee, gewoon to court. Als je zegt van, ik begin te gamen, dit is voor mij mijn lievelingsgame, dit is niet te toppen, dit spel.
2: Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Dat is een beetje zoals vragen, is je lievelingsboek of je lievelingsfilm?
1: Ik heb het toch gevraagd, William.
2: Zal ik het zo stellen? Moest ik op een eiland alleen zitten, dan
1: zou... Met een tv en een console.
2: Ja, en elektriciteit.
1: Ja.
2: En pak misschien ook een internetverbinding.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, voilà. Hij pakt de telefoonlijn, hè, dat jullie af en toe kunnen bellen.
1: Ja. Welk spel, William? Welk spel?
2: Ja, dan neem ik...
1: Dat is tijd aan drukken, hè?
2: Ja, ik vind dat een heel moeilijkje. GTA...

0: Vice City dan.
1: Ah, GTA.
2: Ah, toch GTA.
1: Toch GTA. Ja, voilà, kijk. En dat is de reden dat ik met jou gebeld heb. Dankjewel voor deze uitleg, William. Geniet van je vakantie. En geniet ook van de nieuwe GTA.
3: Ja.
0: Dat zal ik doen.
3: Wij stellen mee
0: tot
3: af.
0: Sneller.
3: Merci, William. Bye groetjes. Bye.
0: Ga je die ook bestellen? Ga je hem ook bestellen?
1: Ja, ik ga hem bestellen, zeker.
2: Ik heb geen PlayStation meer.
1: Ah, nee, jij niet.
2: Nee.
1: Jelle houdt alleen maar van Nintendo.
0: Je mag bij mij komen spelen.
2: Oh, okay. Oh, William, leuk.
1: Bye, bye.
2: Dag, ja.
0: Da-da.
2: Zeg, we kunnen wel al één ding zeggen.
1: De William die klonk alsof het hem echt juist uit zijn bed was. Hè.
2: Ja, maar dat zal dan ook wel. Hè?
1: Op vakantie mag dat.
2: Ah ja, natuurlijk.
1: Allee, ook niet op vakantie mag dat.
2: Mag dat ook. Ik doe dat zo vaak. Hè. Ja. Nee, we kunnen wel al één ding zeggen. Voor de Orkor quiz.
1: Ja.
2: De prijs zal niet een nieuwe spelletje van GTA zijn. Dat kunnen we al zeggen.
1: Dat is wel spijtig, want dat was eigenlijk wel goed geweest.
2: Een topprijs. Maar nee, want we zijn bezig met een stapel. Truitje van de Rode Duivels.
1: Ja.
2: Een ratel.
1: Ja.
2: Om te supporteren, wat moet daar nog bij?
1: Ja, ik weet het.
2: We hebben iets in gedachten, maar dat is voor na Katrina and the Waves. Maar eerst Taylor Swift.
4: Dit is Joe met Kleymans en Van Geel.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op ikea.be.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
10: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
11: Voilà, ik klap en dan eet hem.
10: Kunt het zien?
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
14: klinken.
13: Want onze Cava Codornieuw Aventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
14: Klinkt goed.
13: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Kleinmans en Van Geel.

0: Jelle, ja? Dien uit Berlaar laat ons weten. Het ziekteverzuim in België de weken vanaf de release van GTA 6 gaat waanzinnig de lucht ingaan.
1: Het zou zomaar eens kunnen.
0: En
2: nu? De Ork-Ork-Ork-Quiz.
1: Gaat de radio ontploffen?
0: Want
1: zo meteen spelen we de Ork-Ork-Ork-Quiz. Het gegeven is bekend, want ja, iedereen kent dat spel natuurlijk.
0: Ja, je moet, het is een heel simpele quiz, namelijk soep eet je met Ork-Ork-Ork, soep eet je met een...
1: Oh, wacht Jonas, een vork?
0: Nee, lepel.
1: Oh, ik was mis.
0: Nee, geen probleem.
1: Het gaat vooral over onze prijs deze week. Die is...
0: Want het is eigenlijk grappig, hè, maar een paar keren wonnen ze altijd.
1: Ja.
0: Hè? Dus en dan dacht ik dat het makkelijk. En nu plots al twee weken niet.
1: Ik heb de vragen aangescherpt natuurlijk.
0: Ja, hè? Je hebt de vragen aangescherpt. Maar dat levert dus natuurlijk meer dan één prijs op nu.
1: Ja, we hebben supporterspakket.
0: Een supporterspakket. We hadden al een truitje van de Rode Duivels. We hadden al een ratel. Een ratel.
1: En nu komt er nog iets bij.
0: Er komt nog iets bij. We denken, ja, wat ontbreekt daar nu voor een echte supporter?
1: We denken dat we het gevonden hebben.
0: Een vuvuzela.
1: Wie wil nu niet
0: een truitje van de Rode Duivels, een ratel en een vuvuzela?
1: Als je kinderen thuis hebt, wil je dat niet winnen, denk ik.
0: Nee, maar ja, nee, niemand. Hè. Bedoel, als je man dat begint te doen, wil je dat ook niet winnen. Hè. Allee. Maar
1: zeg, goed, Patrick, kunnen we een vuvuzela nog een keer bovenhalen?
0: Dankjewel, Jelle, voor je bijdrage. maar dus dit is toch wel een leuk pakket dat je wil winnen. En je kan dat winnen.
1: Ja, door zo meteen mee te spelen natuurlijk. Hè. Ja. Trouwens, ook nog even kort vertellen. Als je dus niet wint, dat is geen probleem. We hebben ook een troostprijs.
0: Ja, een Kleinmans Evangeel lepel.
1: Inderdaad. Dus, wil je meespelen? Stuur dan nu Ork Ork Ork in de Joe-app. Ja.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
0: David Bowie Forever. Straks vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: Joe Gold.
6: Ja, Lemmis.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
6: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmis.
5: Oké.
6: Waarom neem jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vosse Lemmis.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
12: Voilà, een salade van vlees.
13: Oei, amai.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
15: Davidje, weet jij wat? Wij gaan rekeningen openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
14: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
16: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
19: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
20: Dat is de ja van Jumbo.
0: Kleimans en Van Geel.

0: de Ork-Ork-Ork-Quiz.
1: Ja, het is weer tijd voor de Quiz des Vaderlands, de Ork-Ork-Ork-Quiz. Die gaan we spelen met Brandon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij komt uit Sint-Gilles-Waas.
2: Ja, dat klopt.
1: Het prachtige Sint-Gilles-Waas. Hoe was je week, Brandon?
2: Goed. Heel warm de laatste dagen, maar heel fijn geweest.
3: Zeg, en wat doe jij in het dagelijkse leven, Brandon?
2: Ik werk op een boekhoudkantoor.
3: Ah, dus veel binnen dan eigenlijk?
1: Ah ja.
2: Ja, ja.
3: En is dat dan met airco's en zo?
2: Ik doe gelukkig met airco wel, ja.
1: Ah, goed, goed, goed.
3: Zeg, Brandon, wat zou jij doen met een truitje van de Rode Duivels, een ratel en een vuvuzele?
2: Heel hard supporten, zeker morgen en de komende wedstrijden. Hè.
1: Ja, maar je had geschreven in onze Joe-app van ik heb kinderen, maar toch wil ik de vuvuzela winnen. Dat is wel met vuur spelen, hè?
2: Dat is met vuur spelen. Jullie waren het afgehaald, maar ik dacht, ja, ideale moment om mee te doen, denk ik.
3: Je hebt helemaal gelijk. Ja, als je dus 7 juiste antwoorden kan geven binnen de 30 seconden, dan win je dus die stapel...
1: Ja, prijzen.
3: Prijzen eigenlijk. En bij fout antwoord is het meteen gedaan, maar dan win je ook wel een Kleinmans en Van Geel lepel.
2: Dat is ook al een hele mooie prijs.
1: Ja, het zal wel zijn.
3: Kan je ook mee supporteren eigenlijk, hè?
1: Tegen, ja, tegen een band kloppen of zo.
3: Oké. Okay.
1: Goed, Brandon, concentratie. Ik tel af, ja, en dan zijn we vertrokken. 3, 2, 1, start.
3: Epel, epel, epel. Vis snijd je met een...
2: Mes.
3: Nuit, nuit, nuit. Jan, Piet, Joris en Cor.
2: Neel.
3: Elbo, elbo, elbo. De hoofdstad van Portugal is Lissa.
2: Bon.
3: Ulpe, ulpe, ulpe. Zeven, Anjer, zeven.
2: Rozen.
3: Kaku, kaku, kaku. Perfect day is een nummer van Lou.
2: Vega.
3: Nee, nee, nee. Brandon.
1: Je ging zo goed.
3: Je ging zo... Kaku, kaku, kaku. Perfect day is een nummer van Lou Reed. Natuurlijk.
1: Ah, Lou Vega.
2: Ja, ja.
3: Vega.
1: Dat was wel een goede gok.
3: Dat was een goede gok. Maar ja, verkeerde gok, hè, ja.
1: Verkeerd. Oh, allee.
3: Ik dacht dat je het ging meteen binnenhalen. Die stapel.
2: Ja, helaas. Die gaat in mijn geheugen.
3: Ja, goed gespeeld.
1: Heel Joe is in shock eigenlijk.
3: Ja, heel Joe. Zeker de vier mensen die hier zijn nu. maar je wint wel een lepel en daar kan je erg veel mee doen tijdens de match van de Rode Duivels. Heb je een kleine pronostiek?
2: Ja,
3: heb je een pronostiek voor morgen, Brandon? Wat denk je dat ze gaan doen?
2: Ik denk een 2-0. Dat ze gaan winnen.
3: 2-0, oké.
1: Okay.
3: Okay. Ik ga daarmee akkoord. Ik volg die 2-0.
1: Ik had het vorige week juist met 1-1. Weet je nog, Jonas?
3: Ja, dat weet ik nog zeker. Ik probeer
1: iedereen was tegen mij en toen zei ik 1-1 en ik had het gelijk.
3: Ja, maar dat is eigenlijk story of your life, hè.
1: Wat dan?
3: Iedereen is tegen u, ja.
1: Maar ik heb wel gelijk. Ja.
3: Goed, Brandon, geniet van je week. Probeer je wat te verfrissen. En geniet morgen van de match, oké? Okay?
2: Oh, perfect.
1: Merci, guys.
2: Bye. Bye.
1: En dit.
3: Zeg, maar Jelle, wacht even. Dat wil zeggen, dus de stapel gaat nog groter worden. Hè. Volgende week is de laatste.
1: We gaan het er zo meteen over hebben.

0: Nick Kamen, I Promised Myself. Ja, van geen omdat Brandon daar juist de Orquiz niet tot een goed einde bracht, nee. wordt die prijzenstapel wel aangedikt, natuurlijk.
1: Ja, dus we hebben dat bloesje, we hebben die ratel, we hebben die vuvuzela.
0: Vuvuzela.
1: En wij gaan er iets heel straf bij leggen.
0: Ja.
1: Een ticket voor de finale.
0: Wat?
1: Van de korfbal in context. Nee, we moeten nog iets verzinnen. Het zou wel leuk zijn dat we daar...
0: Korfbal in context.
1: Nee, dat we daar toch iets nog bij leggen. Toch iets leuk. Hè?
0: Sorry.
1: Wat? Heb jij een voorstel? Goed. We denken na over wat we daar nog kunnen bijleggen. We gaan dat dus geen ticket voor de finale van de korfbal in context. Maar volgende week is wel onze laatste week, Jelle.
0: Ja.
1: Dus ja, dan moeten we wel komen. Die stapel, ja, die moet wel...
0: We moeten met een banger eindigen. Hè?
1: Klap op een vuurpijl, bijvoorbeeld. Kunnen we erbij leggen?
0: Geraak je het stadion wel niet meer binnen, maar nee. Maar misschien in de
1: living wel. Ja, maar kijk. We denken er nog even over na wat we er nog kunnen opleggen. Voor die laatste keer moet er wel iets
0: komen. Ja, want eens daarna, we zijn er dan niet meer, want dan trekt Joe naar het Paradise Beach in Westende.
1: Nee, dan zijn wij er niet, hè. Volgende week is onze laatste aflevering.
0: Show. Hoe vaak heeft de baas van Joe dat al moeten zeggen?
1: Ja,
0: bon. Maar bon, dat is dus pas voor volgende week.
2: Straks bij Kleimans en Van Geer.
0: Maar we hebben straks nog een uur.
1: Ja, we hebben nog een uur. Sorry voor degenen die dat niet leuk vinden. En hoera voor degenen die daarnaar uitkijken. Trump, jij wou het erover hebben.
0: We gaan het over Trump hebben.
1: Maar meen je het echt?
0: Ja, want hij heeft weer rare dingen gedaan deze week.
1: Dat vind ik nu raar, dat doet hij nu nooit.
0: Ah ja, hij heeft ruzie gemaakt.
1: Jelle, er zijn weer iets vergeten te draaien.
0: Het is niet waar.
1: Ja, ook Trump vindt dat vervelend.
0: Ja, hij heeft dat
1: zijn vergeten te draaien.
0: Inderdaad.
1: En... Ja. Er staat alweer iemand voor het raam.
0: Hij staat hier alweer te zwaaien naar mij.
1: Een verbolgen luisteraar komt langs.
0: Marcel uit Antwerpen, dat is voor straks. Maar eerst deze nog draaien. Soul Sister met The Way to Your Heart.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel!
5: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
8: Yellow!
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
12: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
15: Ze waren weg na de eerste uur, maar nu zijn ze er op miraculeuze wijze weer voor een tweede uur. Kleinmans van Geel na het nieuws van 11 met Bart de Meulemeester. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Er is een nieuwe tool om het taboe rond partnergeweld te doorbreken. Het wordt een topweekend aan onze kust en een treinongeval in München. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
17: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe, of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van, ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
16: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een 1/5 gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
18: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
16: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen op de weg terecht daar. Er viel 1 zwaar gewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is wel nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. Wel altijd kans op onweer.
1: Kleinmans en Van Geel.

0: In Private van Dusty Springfield. Ja, het is zaterdag, Van Geel. Ik heb geteld, de week zit er weer op. En we hebben van alles opgestoken.
1: Wat hebben we geleerd?
2: Ja, we hebben weer wat geleerd.
0: Wat heb jij opgestoken?
2: Wel, ik heb geleerd dat je dus kan sterven,
0: ja?
2: En toch terugkomen.
0: Ja, oké.
2: In een soap. Want dus, Gunter Levy keert terug naar familie. Dat is toch groot nieuws?
0: Dat is groot nieuws.
2: Namelijk het grote personage, Peter van den Bossen, keert terug. Hè?
0: Ja?
2: Hij was dood, gestorven in 2022 in een brand, maar hij komt terug. En in een flashback.
0: Dat kan? Dat kan in een flashback.
2: Ja, maar veel flashbacken, hè.
0: Ja.
2: Alsof dat er... Ja, het is flashback. Flashback, ja.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Dus dat kan. Dat doet mij denken aan dat Carrie Goossens ooit zo verdwenen is uit De Kampioenen. Dus hij ging naar de VTM.
0: Hij speelde Oscar.
2: Hij ging naar de VTM.
0: Ja.
2: En dat moest dus heel snel gebeuren.
0: Ja.
2: En dan hebben de scenaristen zijn erop gekomen dat, omdat dus Carrie hals over kop moest vertrekken, hebben ze snel een scenario moeten schrijven. En dan bedachten de schrijvers een bizarre goocheltruc. Waar dat bij het personage Xavier Waterslagers toen, die in serie vaak goochelde als hobby. En die voerde toen een truc uit in de kantine. En toen het laken wegtrok...
0: Pufufafa is weg.
2: Dan was Oscar letterlijk in rook opgegaan. En hij was
0: maar alleen,
2: dat kan allemaal op tv. Voilà, dat heb ik dus geleerd. Op tv kan er dus veel.
0: JR in Dallas, hè?
2: JR in Dallas.
0: Ook zoiets. Dat vertelt mijn vader altijd.
2: Hoe is die verdwenen?
0: Ja, die was ook dood. En plots, in een aflevering, staat iemand te douchen. Douchegordijn gaat weg. Wie staat daar? JR.
2: Het is niet waar.
0: Dat was allemaal een droom.
2: Maar je zult het maar meemaken,
0: man. Ik had het maar meemaken.
2: Tussen en JR staat daar. Wat heb jij geleerd?
0: Dat het ambras is tussen Trump...
2: Ah, je wou het erover hebben, juist.
0: ...en Meloni, de Italiaans premier Giorgia Meloni. Het was vorige week een belangrijke politieke G7-top. Je hebt het misschien wel gelezen.
2: Mm-hmm.
0: Dat ging allemaal heel goed. Maar plots beweerde Trump later dat de Italiaanse premier hem had gesmeekt om op de foto te mogen met hem. En dat deed hij nogal denigrerend.
2: Ja?
0: Heel vreemd, want het is die man nooit eigenlijk. Nu beweert zij dat dat totaal niet klopt. Enfin, het zit er tegen. Het is ambras.
2: Het voelt een beetje Dallas.
0: Het is een beetje Dallas. Want het is zelfs zo erg dat de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken... die ging eigenlijk naar Amerika, heeft dat gecanceld. Zegt, ik kom niet meer af. Het zit er echt tegen.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
0: En dat is vreemd. Want Trump en Meloni waren vroeger best goede vriendjes.
2: Ja.
0: Want Meloni is eigenlijk een uiterst rechtse, conservatieve politica, net zoals Trump. Dus wat is daar precies gebeurd? Wat is er aan de hand? Dat triggert mij. Dus ik ga het zo meteen eens vragen aan politiek journalist...
2: Gunter Levy.
0: Nee, Bart Eekhout. En dat is voor na deze heerlijke plaat van The Cure. Friday, I'm in love. Na een dag te laat, want het is zaterdag, Van Geel.
2: Ja, dus weg de love.
0: Weg, vandaag is gewoon weer nuchter opstaan. Allee, bon. Muziek!

0: hebben we geleerd?
1: Ja, we hebben dus geleerd, we zeiden het daarnet al, dat het er bovenaan eens op zit tussen Amerikaans president Trump en Italiaans premier Giorgia Meloni. En dat is wel vreemd, want nog niet zo lang geleden waren het nog de beste vriendjes. Wat is daar precies aan de hand? Goedemorgen, Bart Eekhout.
2: Goedemorgen.
1: Politiek journalist bij De Morgen. Om te beginnen, het is toch waar wat ik zeg, Trump en Meloni waren ooit echt wel goede vrienden, hè?
2: Ja, de Meloni was toch nog een beetje de laatste brug tussen Europa en Amerika lange tijd. De relatie tussen Europa en Amerika staat onder druk, eigenlijk sinds de terugkeer van Trump in het Witte Huis. Maar met Meloni ging het wel nog lang goed. Denk omdat ze wat rechtser van het politieke centrum staat in Europa. Ja, en ook, ja, ik moet zorgen dat ik zelf niet seksistisch uit de hoek kom, maar ik denk ook wel dat ze Trump rond de vinger wist te winden. Ja, en Europa vond dat ook wel heel, heel prima, hoor. Zij werd een beetje naar voren geschoven van, ja, zeg jij het maar als er een vervelende boodschap moest komen. En dan dus, want ze bleef ook altijd wel heel pro-Europees, dus in die zin was altijd ook wel een beetje de ambassadeur van Europa die bij Trump nog een oor kreeg. Maar dat is dus een beetje fout aan het lopen nu.
1: Ja, want het is echt ruzie. Het is echt vlammende ruzie. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Je hebt het zelf denk ik al uitgelegd. Ja, er is dus een interview geweest op een Italiaanse zender.

0: macho element, ja, dan tik je wel tegen een zeer been. Maar, dus dat speelt waarom, zeker wel mee.
1: Waarom doet hij dat? Want het komt zo, het lijkt wel alsof
2: het
1: de Blue.
2: Het gaat niet echt over die foto waarschijnlijk.
3: Nee.
0: Wel, nee, wel. Het is in het algemeen wel wat Trump doet, bullshit verkopen. Hij geeft voortdurend...
1: Dat is duidelijk.
0: Dat is echt wel gewoon zo. Hij geeft voortdurend interviews aan media, waarin hij toch een beetje als een ratelende oude man overkomt. En voortdurend eigenlijk dingen uit zijn nek kletst die helemaal niet kloppen. Ja, en nu is dat dus echt wel niet goed gegaan. Maar dat klopt ook wel, wat jullie suggereren, dat er een diepere frustratie onder zit. En dat heeft dan te maken met die oorlog in Iran, waar Trump eigenlijk dacht, ja, ik heb Meloni in mijn zak, zij zal wel Europa overtuigen om ook vliegtuigen of wat weet ik al te sturen naar ginds. Maar het is eigenlijk helemaal anders uitgedraaid. Meloni was juist een van de ergste critici van die oorlog. Ja, en dus dat leeft wel tussen, dat leeft al langer dan, die foto was niet nodig om frustratie te krijgen tussen die twee staatshoofden. Nee,
2: maar het klinkt een beetje als een ridicule ruzie, waar het nu over gaat. Maar zijn er nog zo voorbeelden, Bart, van ridicule ruzies tussen politici?
0: Ja, absoluut. Ik wil niemand bang maken. Ik denk dat dit wel goed komt. Maar in het verleden zijn er al oorlogen uitgevochten over diplomatieke onnozelheden. Ik zal misschien een paar voorbeelden geven. Ja, je hebt de taartenoorlog in Mexico gehad, 19e eeuw. Er was een Franse bakker in Mexico-stad die zijn zaken werd geplunderd door het Mexicaanse leger. En Mexico wou geen sorry zeggen tegen Frankrijk. En dan is Frankrijk, we hadden er niet beter op gevonden dan maar Mexico binnen te vallen. Dus dat heb je. Dat was de taartenoorlog.
2: Het klinkt als een kikkerboestrip.
0: Ja, dat is zo. Ja, iets actueler nog is de voetbaloorlog. Een WK-kwalificatiewedstrijd tussen El Salvador en Honduras. Helemaal fout gelopen voor het WK van 70 in Mexico. Honduras verloor en de bevolking heeft zich toen tegen de buren van El Salvador gekeerd. Daar zat wel een dieper ding achter. Maar misschien moet je dat toch maar in de gaten houden als de Rode Duivels Iran verslaan zondag. Ja. Dat er geen Belgische schepen in de straat van Hormuz worden gebombardeerd. Nee, dat kan zomaar gebeuren.
1: We moeten opletten. Bart, dankjewel om ons toch even wat in te lichten over de situatie tussen Trump en Meloni. En mocht je ooit met ons op de foto willen, dan hoef je daar niet voor te smeken. Hè.
2: Nee, wij maken geen ruzie, Bart.
1: Nee. Merci, Bart.
0: Dat is een grote geruststelling.
1: Fijn weekend.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Geel. Deep breath.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: De ketelaren voor de bruine.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Deze week kom je bij Spar voor
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
2: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
7: Kleimans en Van Geel.

0: Van Geel,
1: het is tijd voor een rechtzetting.
0: Ja, je hebt een fout gemaakt.
1: Van mijnentwegend, inderdaad. Ik heb dus een kapitale vergissing gemaakt.
0: Want jij sprak over GR. JR in de douche.
1: Ja, dat...
0: Marielle.
1: Ja, er zijn dus echt heel veel mensen die laten weten in de Joe-app dat dat dus niet klopt. Dat was dus blijkbaar Bobby Ewing.
0: Ja, dat is een fout.
1: Een fout.
0: Een fout, maar dus bij deze rechtgezet.
1: Bij deze rechtgezet.
0: Maar kijk, fouten maken is menselijk.
1: Dat is waar. Wil je ergens naartoe?
0: Uiteraard wil ik ergens naartoe. De Seychelles. Maar ik wil ook ergens anders naartoe. Namelijk, fouten maken is menselijk. Want bij Joe hebben ze dat ook weer gedaan.
1: Is er een fouten gemaakt bij Joe? Dus,
0: ja, je kunt het misschien al raden, maar ze hebben het...
1: Jawel. Iets niet.
0: Het zal de hitte zijn. Ze waren van hun melk door de hitte.
1: En ze hebben iets...
0: Ja, ze hebben iets. Of de cd is vanwege de hitte weggesmolten.
1: Dat kan.
0: Dat zou ook kunnen.
1: Kan de cd.
0: De cd. Ja,
1: cd.
0: Want wij zijn hier al van de tijd van de cd. Dat was de cd, ja.
1: Vroeger was dat zo.
0: En ze zijn het dus vergeten te draaien.
1: Ja, dus een bepaald nummer van een bepaalde groep.
0: Vergeten te draaien.
1: Dat
0: maar
1: we gaan
0: dat rechtzetten. Dat is de hitte. Dat is die hittegolf. Dat doet wat met een mens. Ook met een radiozender.
1: Maar wij zijn hier...
0: Om dat recht te zetten.
1: Dingen op te lossen.
0: Ja.
1: Dit zijn Kleimans en Van Geel. En met Schreeuw.

0: Schreeuw.
1: Bij deze is dat rechtgezet. Dat was Kleimans van Geel met Schreeuw. Kijk, en zometeen komt er hier ook iemand zijn onvrede uitschreeuwen.
2: Ja, en die is weer zeer groot deze week.
1: Inderdaad, ik heb het over Marcel uit Antwerpen, de verbolgen luisteraar. Die mag je zo meteen verwachten. Dat is voor na Purple Rain van Prince. Maar eerst nog Family Like You van Camaro.
3: Dit is Joe.
4: Met Kleimans en Van Geel.
5: Yes.

0: Donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Hou je van een goede ochtendshow?
9: Ze zijn weer samen, ze. De koning en de koningin van de ochtend.
8: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op ikea.be.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Veel mensen laten ons weten dat ze zo blij zijn met deze plaat. Purple Rain van Prince. En er zijn nog weinig zekerheden in de wereld, maar één daarvan staat hier gelukkig wel weer tegenover mij in de studio. Dag Marcel.
1: Dag Jelle.
0: Oei, je ziet er wat bedrukt uit.
1: Dat is zeker, Jelle. Dat klopt helemaal. Want de wereld zal er al de afgelopen week nooit meer hetzelfde uitzien, Jelle.
0: Je hebt het waarschijnlijk over de deal die Amerika sloot met Iran.
1: Nee, want dat is geen deal, Jelle.
0: Hoe bedoel je?
1: Ze hebben beslist voor 60 dagen te gaan onderhandelen over een potentiële deal. Dan gaan we het ook dat dat deal ambitieus is, Jelle.
0: Volgens jou zijn 60 dagen niet genoeg?
1: Natuurlijk niet. Ik probeer al meer dan 8 maanden te onderhandelen met Telenet over je facturen. We zijn er nog niet wat. Maar ik heb ook wel een drukkingsmiddel, Jelle.
0: Een drukkingsmiddel? Ja. En dat is?
1: Een volledige blokkade van hun straat aan de hoofdzetel in Mechelen. Als dat voor die Iraniërs met die straat van Ormus lukt, dan moet dat toch ook lukken met de leegste steunweg, zeker. Dat zal rap opgelost zijn, zeker. Zeg.
0: Ja. Oké, dat is een strategie. Het is een strategie.
1: Zeker een strategie.
0: Maar wat weegt er dan zo zwaar op je gemoed?
1: Ja, Jelle, waar was Vlaanderen de afgelopen week mee bezig?
0: De hittegolf, de afschaffing van het leerlingenvervoer.
1: Nee, Jelle, belangen niet. De dramatische beslissing om de naam CCML af te schaffen.
0: Ja, dat is juist.
1: Vind je dat normaal? Vind je dat zomaar kan zonder enige inspraak van de Vlaming? Ik dacht dat we nog altijd in een democratie leefden, hè Jelle?
0: Ze gaan inderdaad de naam CCML veranderen in Chocomel.
1: Ja, na 77 jaar moet dat hier niet eens anders. Ja, en wij moeten dat weer allemaal slikken, hè? Eerst een euro, dan Twitter, dan Sportpaleis Pats PFAS Arena en na thuis, Chocomel. Allee, als je dan per se wilt veranderen, doe je het dan juist.
0: Maar hoe bedoel je?
1: Ja, maar Chocomel is taalkundig niet correct, hè. Het is Chocomelk met de K van kust me chocolade.
0: Ik snap het nu wel, maar zou het nu niet makkelijker zijn om zoiets gewoon te laten passeren? Zo moeilijk is het nu ook niet om vanaf nu Chocomel te zeggen.
1: Nee, maar je hebt gelijk, Jelle. Weet je wat? Ik zal in het vervolg bij elk drankje de laatste letter weglaten. Hè? Ah ja, als we vanaf na Chocomel moeten zeggen tegen Chocomelk, dan zal ik in het vervolg ook spreken van een spabra, hè? Of een Coca-Cola, of van een Carapil. Allee, maar ja.
0: Nee, je hebt gelijk. Heb je trouwens de G7 gevolgd? Hè? Dat is de wereldleiders van de 7 belangrijkste economieën. Die kwamen samen deze week in Evian.
1: Nee, je bedoelt in Evia. Ja. Nee, in Evia. Ja. Nee, de laatste letter die zeggen we niet meer. Hè?
0: Ja, maar heb je het gevolgd?
1: Ja, maar het was weer geen vetten. Hè? Belangrijke punten die stonden niet op de agenda. Hè?
0: Volgens mij zijn er toch cruciale topics besproken. Extra steun voor Oekraïne, stabiliteit van de wereldeconomie, gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.
1: Ja, maar het belangrijkste probleem stond niet op de agenda, Jelle.
0: En dat is?
1: Hoe dat we in de toekomst zullen moeten omgaan met de mondiale catastrofes die veroorzaakt worden door de hits van Schmitz. Daar hebben ze het dan niet over gehad, niks over gehoord. Heb je trouwens die groepsfoto gezien van die wereldleiders?
0: Ja.
1: Wat was dat zeg? Ik dacht dat dat een begin generiek van FC de Kampioen ontzing was. Nee, maar joh, dat was toch de Trump. Dat is een beetje Boma, maar dan minder sympathiek. Huh? Die Macron in de rol van Marxje. Die Giorgia Meloni als Carmen, maar dan met een beter praak. En dan Doortje van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die mocht ook mee op de foto.
0: Je bent duidelijk geen fan.
1: Jongen, zeg nou zelf, dat zijn onze wereldleiders, Jelle. En die foto die zag eruit dat ze stonden te wachten op een bus naar het provinciaal domein in Hofstade.
0: Over Hofstade gesproken,
1: ja,
0: het is daar deze dag enorm druk. Door de hoge temperaturen. Hoe hou jij het koel deze dagen?
1: Heel simpel, Jelle. Ik heb 3 trucjes. Ten eerste, overdag de gordijnen dicht houden.
0: Om de hitte buiten te houden?
1: Klopt. En ten tweede, ons Mirjam ontwaken.
0: Waarom?
1: Als die haar mond open doet, dan begin ik te koken. En ten derde, Jelle. Voldoende en genoeg gevarieerd drinken.
0: En dat is?
1: Ah, wel, ik zal het u zeggen. Volgens uw principe, Jelle. Een spabra, een Pepsi-Cola, een frisse stel en een gin tonic. En zeker geen...
0: Chocomel.
1: Fout, zij ze mel.
0: Oké, Marcel. Bedankt. En tot volgende week.
1: Tot volgende week, Jelle.
2: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Geel.

0: toen een beetje verliefd op Shania Twain.
1: Echt? 99. Maar zij niet op u, Jelle.
0: That don't impress me much.
1: Shania Twain, heb je trouwens gehoord dat Shania Twain het voorprogramma heeft gespeeld van... Amai, nu kom ik niet op zijn naam.
0: Ah ja, dat is live radio. Ja.
1: Die van die vorige keer... Allee... Harry Styles. Amai, heeft dus, Harry Styles had daar gebeld en gevraagd van... Hij speelde in de O2 Arena in Londen. Hij vroeg, wil je mijn voorprogramma? En Shania Twain zei, ik kom dat doen.
0: Dat is tof. En vroeger was hij nog in één stuk, hè. Maar nu is hij in tweeën.
1: Oh, nee.
0: Ja, maar,
1: Shania Twain.
0: Dan toch nog lachen. Jonas, met deze fantastische goede grap besluiten we de show van vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Het gaat toch altijd weer snel, hè?
1: Het is toch eigenlijk straf dat je, ik denk door de slechte moppen, denk ik dat we heel veel fans verliezen. Ik probeer altijd recht te trekken, maar dit soort moppen krijg ik zelfs niet recht getrokken.
0: Nee, dat snap ik. Het is een uitzichtloze affaire.
1: Ik weet het. Ja. Maar goed, kijk, het zit er weer bijna op. De Rode Duivels, morgenavond. Jij gaat kijken, vermoed ik.
0: Ik ben zelfs organisator van het...
1: Van een wedstrijd?
0: Nee, niet van de wedstrijd, maar van toch een soort amicaal gebeuren. Dus we gaan kijken bij mij thuis.
1: Ah, zeer goed.
0: Zeer goed. Met een puntje daarbij.
1: En waar moeten de mensen zijn, de luisteraars? Dat ze,
0: het is
1: besloten.
0: Ik woon heel klein.
1: Ja, zeker.
0: Maar jij kan niet, want jij moet theater spelen.
1: Nee, wij spelen morgen de laatste voorstelling van Kunst met Peter van den Beginnen Stanley Krets.
0: Jij kan niet naar voetbal kijken.
1: De tweede helft. Om 10 uur hebben we gedaan en dan kunnen we net de tweede helft
0: kijken. Gaan jullie dan rapper spelen? Want we hebben dat ooit gedaan bij 14-18, weet je?
1: Dan hebben we een kwartier sneller gespeeld. Waar zelfs de grote Jodemeijer zei... Ik doe mee. En hij speelde er 10 minuten af.
0: Dat is echt zo. Ja. Ja.
1: En dan zaten wij de musical te spelen, 14-18. Dus, en dan stond er een tv-scherm achter bakken bier op de scène.
0: Dat is zo.
1: Als Gert Verhulst dit zou horen nu, hij zou ons met terugwekkende kracht ontslaan.
0: Ja. Inderdaad. Volgende week is een beetje een triestige week. Want het is de laatste Climbers en Van Geel van het seizoen.
1: Ja, Jelle. En spannend ook, want volgende week valt dat ook samen met het eerste concert van Climbers en Van Geel voor het festivalseizoen. Live is Live.
0: Inderdaad, in de Antwerpen.
1: We hebben gedaan. En 3 kwartier later...
0: Staat een helikopter klaar voor?
1: Uiteraard.
0: Anders geraken we daar nooit.
1: Anders geraken we
0: daar
1: niet. En nou, wij spelen het voorprogramma van Robbie Williams. Hij speelt Live is Live. Er staan nog wel 20 groepen tussen waarschijnlijk. Maar goed, kijk.
0: Nee, maar...
1: En we spelen toch voor Robbie Williams.
0: En we staan toch samen op dat affiche?
1: Ik dacht het wel.
0: Inderdaad. Voilà. En volgende week gaan we ook de Orquiz spelen.
1: Met die stapel. Daar moeten we nog iets op vinden, op die stapel.
0: Stapelprijzen. Dus het is sowieso, het is spannend. Volgende week brengt ons veel, Jonas van Geel.
1: Het brengt ons misschien te veel.
0: Te veel. Maar eerst nog van dit weekend genieten. En van de Rode Duivels morgen. En van het weer natuurlijk.
1: Een pronostiek? Wat is jouw pronostiek voor morgen?
0: 3-0.
1: Wat? 3-0?
0: 3-0 voor de Rode Duivels.
1: Ben je het?
0: Dat denk ik.
1: Oké, ik ga voor 2-1.
0: Oké, dat is als ze maar winnen.
1: Als ze maar winnen.
0: Voilà. Heel veel plezier zo meteen bij Astrid. En wij horen jou en zien. Nee, niet. Het is radio.
1: Het is radio, Jelle.
0: Het is radio, dat gaat niet. Wij horen je volgende week terug.
1: Bij Leven en Welzijn.
0: Bij Leven en Welzijn. Dag.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Ik wens u airco toe. Of een goede koude douche en greatest hits die voor verkoeling kunnen zorgen. En dat kunnen we zo meteen als testen met eentje van Phil Collins. Precies 12 uur. Nieuws dat krijg je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Onze topministers onderhandelen over de termijn voor abortus. Een illegale raveparty in Antwerpen en een topweekend aan onze kust. De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
5: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen nu. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
4: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en montaars in. De agenten vonden ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op, samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar je ergens zit.
6: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe, of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van, ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
4: De barometer ligt binnenkort bij huisartsen, in politiekantoren, stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend. Door het warme zomerweer natuurlijk. Je hoort Michel Martens van Westtour.
7: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%. Wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
4: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En niet alleen bij ons, heeft het gisteravond stevig gestormd. Ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis. Niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui. Tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
3: Dat blijft zweten dus. Er staat ook één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
8: Dit is Joe.
9: Greatest Hits met Astrid Philips.

in Something Happen on the Way to Heaven. Ja, dat de hemelsluizen vannacht vooral stevig open stonden. Met de nodige dosis aan bliksem en donder en hagelbollen eruit ook. Bij mij thuis viel het allemaal wel mee. Het was snel gedaan allemaal. Maar aan het nieuws van net nog eens te horen is het hier en daar toch behoorlijk stevig geweest. Ik hoop dat het bij jou alleszins daar thuis ook helemaal meeviel. 20 juni zijn we vandaag. Dat is alweer een bloedhete dag. Dat is snakken naar afkoeling. Yellow Day is het ook vandaag. Dat las ik ook al ergens. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar tijd dat ik ervan hoorde hoor. Yellow Day, dat is een ding dat eigenlijk vooral in Spanje wordt gevierd. Maar dat staat dus voor de vrolijkste dag van het jaar. Nu we bijna de zomer induiken, de temperaturen nog meer de hoogte ingaan, de zon nog meer gaat schijnen, toch morgen zeker en vast met die langste dag. En misschien er ook zo'n extra zakcentje op de rekening wordt gestort met dat vakantiegeld. Dus Yellow Day vandaag. Perfecte tegenhanger voor die Blue Monday. Fijn dat we ook zoiets schoons hebben als een Yellow Day. En ik stel voor dat we hier en daar vandaag stevig gaan meevieren. Met zometeen al een zonnig plaatje van Ingrid. Hoor je zo meteen naar Suzanne en Freek.

Ingrid, die zingt in het Frans. En daarmee heb je eigenlijk meteen het beste van twee werelden om het vakantiegevoel vooral op een nog hoger niveau te tillen. En dat met haar Tu es foutu tot 11:15. Goedemiddag. Ik heb hier vandaag straks trouwens nog een ultra mini verjaardagsfeestje gepland voor ene Lionel Richie. Want 20 juni, dat betekent dat hij vandaag 77 wordt. En daarbij lijkt het mij zeer logisch dan dat ik een plaat van hem draai. Welke plaat? Wel, drink gerust eens even mee. Nou, laat het mij ook weten via de app welke plaat van Lionel Richie moet ik zeker draaien voor zijn verjaardag vandaag. Stuur maar door via de app. Terwijl ik hier Queen nog even meepak die het ritme van deze zaterdagmiddag nog eens aangeven.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
2: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom. Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Woehoe.
5: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt,
4: woehoe,
5: dan moet je ook recupellen

0: maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie.
6: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Kissie, Keno, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
13: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
12: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
13: Ik ga winnen, ik voel het.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Dit is Joe.
18: Good times.
17: Great music.

Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Wie zich daarmee wil bezighouden dan op een schone dag als vandaag. Je kan wel andere dingen bedenken. Zoals gewoon een terrasje doen of de hangmat in. Dat lijkt mij ook zeer aangenaam vandaag. Of het bos. Ik zag net dat mijn jongste dan aan toe is op dit moment. Het bos in met de neefjes erbij. En dat is daar ideaal eigenlijk. Perfecte verkoeling toch wel. Verder veel actie ga je niet moeten verwachten. Ook niet hier bij Joe. Tenzij dan een mini verjaardagsfeestje geven voor enigjarige. En dat is Lionel Richie. Hè? Ik had jou daarnet al gevraagd welke plaat van Lionel Richie moet ik precies draaien voor zijn 77ste vandaag. We zijn er nog niet uit. De suggesties komen nog binnen. Dancing on the Ceiling bijvoorbeeld zou het eventueel kunnen worden. Hello, Endless Love. Say You, Say Me, Truly. Bijvoorbeeld ook Stuck on You is ook al vaak binnengekomen. Net als Climbing. Wat het gaat worden, dat kom je zo meteen wel te weten. Na Miles Smith nog. Die gisteren trouwens zijn debuutalbum heeft uitgebracht. My Mess, My Heart, My Life. En jawel hoor, ook dit vind je daarop terug.

0: Miles Smith. En Bernardi stuurt net nog een berichtje via de app. Beste Astrid, speel maar All Night Long van Lionel Richie voor zijn verjaardag dus vandaag. Maar dat gaat het dus niet worden. Nee, ik ben voor de democratie gegaan. De meeste stemmen gingen namelijk naar een ander nummer dat je zo meteen te horen krijgt. Want eerst nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Wel één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Het zijn er 20 meer bepaald op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar staat een defect voertuig. En daar dus extra aanschuiven.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.
0: Dit is hem geworden voor de 77ste verjaardag vandaag van Lionel Richie. Heb jij het vaakst gekozen om deze te draaien van hem? Dit is Climbing.

0: George Michael nog in Freedom. Net ervoor dus een 77-jarige vandaag. Lionel Richie met Climbing. Waarop Manuela Kussement nog stuurt via de app. Wauw, zo mooi. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Wel, ik ben dan zeer blij dat ik jou dat plaatje heb kunnen leren kennen. En eigenlijk vooral de luisteraars die dat gedaan hebben. Want zij kozen massaal voor die Climbing. En effectief pracht van een nummer is dat. Nog een paar berichtjes binnengekomen. Ook zie ik onder andere van Vivienne Bosman. Die stuurt... Zalig, David Bowie. En dat heb ik natuurlijk nog niet gedraaid. Maar je kan daar wel volop van genieten bij ons kleine broertje Joe Gold. Want daar duikt Alex Agnew opnieuw een heel uur lang in de wereld van David Bowie. En het is daar volop met de samenwerkingen te doen trouwens. Dus als je daar iets van mee wil pikken, zeker is checken daar tot 1 uur deze middag. Samenwerkingen met Kings of Leon. Ja, dat is er niet gebeurd. Maar die draai ik hier wel zo meteen met You Somebody.
1: Vanavond bij VTM, de atypische love story van Julia Roberts en Richard Gere in Pretty Woman. En pure horror bij VTM 2 als de menselijke poppenbekken compleet ontspoort. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Ja, zit er vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
9: 4000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
8: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Good times.
2: Great music.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

voor 1 met Kings of Leon. Goedemiddag en zo welkom nog steeds hier bij Joe, waar het nu dan nog meer naar ademsnakken is. Met dank aan Burley nu en Take My Breath Away.

Ik dacht, ik pak er nog wat reggae bij, nog wat zon dus ook. Want als je in de Joe-studio zit, zoals ik dan, hier zou ik het bijna koud durven noemen. Enfin, ik zag daarnet op de thermostaat wel 23 graden, maar als het daar buiten dus 30 graden is, lijkt dat toch plots allemaal een beetje fris aan te voelen. Tot 1 uur deze middag nog filmmuziek hier bij Joe uit Grease onder andere en ook al uit Goat, die animatiefilm Goat, over een geitje dat een topsporter wil worden en dan zo'n paar positieve woorden erbij halen. Dat kan, dat is goed voor het zelfvertrouwen. Jelly Roll en I'm good.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dat meest hete deel van de dag, dat blijft maar pieken. Dus wij blijven dat ook doen met de greatest hits. Altijd van dat met Fleetwood Mac. Om daarna de zomer te toppen met de Summer Jam. Het is voor na het nieuws van 1 uur. Dat hoor je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Onze topministers zitten samen op een extra kern. Een illegale raveparty in Antwerpen. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken of zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinden niet zitten.
4: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen nu. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
3: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen. Wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en motards in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
5: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
3: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig, of ze grijpen niet in omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen 2 bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930. Onder hen ook meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui dan, tot 34 graden. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
2: 1 file nog steeds op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is nog altijd die file op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
0: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

Zo, goedemorgen, middag. Mag ik eigenlijk al zeggen? Ja, tuurlijk, dat is 7 over 1. Fleetwood Mac erbij en Little Lies. Maar verder niks van dat fake news hier uiteraard bij Joe. Focus volop op de muziek in de greatest hits die ik schoontjes laat passen, ook hier en daar bij de zon van vandaag. Nu, als je van die zon nog niet kan genieten door examens of door een werkendag bijvoorbeeld, weet dat het vanaf 9 juli 1 maand lang non-stop genieten is van de zon. Zomeren zelfs, met ons Paradise Beach, waar ik zeer veel goesting in heb, moet ik zeggen, in ons paradijsje daar aan de kust in Westende. Ik ben daar al eens mogen passeren om ijsjes uit te delen. Een dikke week geleden was dat, die mega lekker waren trouwens. Maar het was ook gewoon tof om daar te zijn in Westende, om met de voetjes in het zand te lopen. En met die setting dus, eten, drinken, tuurlijk dat, en de zee, zal het ook weer concertjes meepikken worden. En zoals het concert van Milk Inc. bijvoorbeeld, meteen al op onze openingsdag 9 juli. En ik zou zeggen, zie dat je erbij bent. En oefen al eens met die handjes misschien. Put your hands up. Niet alleen Reggie zijn woorden, ook die van Underdog Project.

dan weet je eigenlijk vooral dat het zomer is. En officieel pas morgen natuurlijk, maar met 30 graden denk ik dat het vandaag ook wel al zomer is. Hè. Het is voor na onder andere nog muziek van Alex Warren. En ook hier zo'n goede arena-klassieker. Zo'n nummer dus, met andere woorden, dat je best met zoveel mogelijk in een zo groot mogelijke ruimte

0: Donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach.

0: met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach,
1: dit is Joe. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht?
2: Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
5: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dit is Joe.
5: Joe.
8: Good times.
5: Great music.

met die hete temperaturen is dat nog zo evident niet. En hier en nu dan eentje waar ik naar uitkijk. En jij misschien net als ik nu dan belachelijk enthousiast en vrolijk van word. Waarbij ik ook zou denken, laat die cocktails maar komen en schieten er al palmbomen uit de grond. Dit is Sophia George met Girly Girly.

0: natuurlijk dat die inner smile aanwezig is met muziek van Texas. Ja, ik heb mij hier al uitgeleefd, maar zometeen is het dan nog eens aan jou. Je hebt het hier ook nog eens voor het zeggen, uiteraard, met muziek. Met een noodnummer. Straks draai ik er heel graag eentje voor jou. Onderweg dan de Pet Shop Boys. En misschien ben jij ook wel onderweg, want er staan wel degelijk twee files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is die op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En ook nog eens 17 minuten extra op de A12 richting grens met Nederland tussen Poldervliet en Berendrecht.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: mooie uur deze middag dan nog. Muziek van Diana Ross van Duran Duran. En zet er zelf gerust ook nog eentje tussen, want het is weer van dat. Jawel. Daar was de noodknop nog eens. Hè. Je weet wel, die knop die jou muzikaal kan redden van wat dan ook. Laat gerust weten, zou ik denken, van wat jij precies gered moet worden. Misschien is het helemaal niet zo dramatisch hoor, maar laat het gerust maar weten. En vooral ook met welke muziek ik jou uit de nood kan helpen op dit moment. Ik lees het graag allemaal in onze app. En wie weet wordt jouw noodnummer er dan zometeen wel uitgeplukt.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
5: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

Wij hebben fantastische luisteraars, dat wist ik al wel even, maar wij hebben ook fantastisch alerte luisteraars. Zoals bijvoorbeeld Sylvie Huibrecht, die stuurt nog door via de app Top Duran Duran op de radio op de dag dat hun bassist John Taylor jarig is. Ik was dat zelf helemaal niet vergeten hoor. Nee, jawel eigenlijk toch hoor. Maar hij is inderdaad jarig, John Taylor, vandaag 66. Dus blij toch dat ik Duran Duran ook even gedraaid heb. En dan is het nu aan jou, want jij mocht ook jouw noodnummer kiezen. En er zijn er heel veel binnengekomen. Heel veel deugd, nood aan noodnummers. Dat vooral bijvoorbeeld Can I Play With Madness van Iron Maiden. Ik snap het, dat is al weken, maanden een dingetje. En dat zou ook wel kunnen passen, want het is graspop. En dan een beetje metal draaien. Ik snap het helemaal, maar ik had toch nog wat meer compassie met bijvoorbeeld Anna Nina van Drogenbroek. Die is aan het studeren voor haar examens bij 30 graden. En iets zegt mij dat Anna Nina ook lang niet alleen is. Dus ik ga haar noodnummer er even bij pakken. En het is een heel tof ook. Als je dit hoort, weet je dat ik gelijk heb. Ja, toch hè. Stevie Wonder, Don't You Worry About

Het is trouwens vandaag niet alleen studeren in de hitte, het is ook werken in de tuin, zag ik. En het huis poetsen, dat moet ook al eens gebeuren. Evelien Boekaert die stuurde dan ook nog dat ze bij haar ouders zitten die vandaag 45 jaar getrouwd zijn. En of er toevallig een felicitatie van Joe vanaf kan. Maar natuurlijk dat. Proficiat daar aan de ouders van Evelien Boekaert, wat hun namen ook mogen zijn. En het wordt dan wel geen doe van Peter Maffay, maar dit dier kan misschien ook wel al deugd doen. Belong together, dit is...

0: Ja, Lemmes.
1: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
0: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
0: Ja, en?
1: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: De ketelaren voor de bruine.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruis!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
1: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Muzikaal tripje nog hier richting de beach, richting 2K voetbal, zometeen ook al richting Saturday Night Fever. Ja, het wordt een propvolle zaterdag zonder dat je er al te veel voor moet doen. En zo wordt het 2 uur. Nieuws krijg je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Justitieminister Verlinde waarschuwt vooruit. Veel Vlamingen doen verhardingswerken zonder vergunning en elke dag verdwijnt er 4 hectare open ruimte in Vlaanderen. CD&V-justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen de termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Meestemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
16: Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
17: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
16: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
15: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
18: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
15: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. De daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens. En dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon en kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week.
14: 3 files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 21 minuten op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten. Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En ook op de A12 is het aanschuiven 10 minuten erbij richting de grens met Nederland. En dat tussen Poldervliet en Berendrecht.
19: Dit is Joe.
20: Greatest Hits met Astrid Philips.

een uurtje greatest hitsen dan hier bij Joe met onder andere Anastasia en I'm Out of Love. Zeer goedemiddag. Zonnige sportieve middag trouwens ook, maar op een passieve manier wel hoor. Want het is met dit weer toch denk ik net niet gezond hè, om zo buiten een joggingsknop te gaan doen. Er zijn van die mensen, mij ga je het sowieso nooit zien doen. Alleszins wel dat we het voetbal gaan dichterbij halen. Muzikaal dan natuurlijk met Miss Shakira die een week geleden het WK nog mocht aftrappen. Dat deed ze dan met zonnebril op. Iedereen had het er ongeveer over van waarom doet ze dat toch? Omdat er nu eenmaal veel zon is, zou je dan durven denken. Maar volgens sommige anderen was het gewoon niet Shakira die daar stond. Dus ze moest een beetje vermomd worden. Het was gewoon een dubbelgangster. Jawel, de complottheorieën die zijn er ook weer op dit WK 2026. Hier gaat het sowieso wel haar echte stem worden in het WK-lied Die Die van Shakira. Haar echte stem, denk ik dan toch. Hè. Check het zo meteen nog maar eens. Na de Bee Gees hier met Jive Talking.

0: is Nieuw bij Joe.
1: Shakira
0: and Burna Boy.

Het was een beetje een groeier bij mij, maar intussen ben ik helemaal mee hoor. Met die die-die van Shakira. En dat was meteen ook een goede reminder om morgen voor onze Rode Duivels weer helemaal geprept te geraken. Hè. Ja, morgenavond om 9:00 spelen onze Duivels in L.A. tegen Iran. En dat ze ons hopelijk dan toch ietsje meer geven dan een gelijkspel zoals vorige keer nog tegen Egypte. Maandagochtend, sowieso uitgebreid verslag over die match. En dat bij Sven en Anke in de ochtend met onze WK-man Toby Alderweireld. Ja, en daarmee zitten we dan vanaf maandag in het laatste weekje voor Sven en Anke van dit seizoen. Voor zijn vakantie dan mogen inzetten. Ik heb hier en daar wel al iets opgevangen. Het gaat nog een week vol special acts zijn. De eenmalige terugkeer bijvoorbeeld van Anke blijft slapen. Volg het mee, hè. Vanaf maandagochtend dus om 6:00. Voor we daaraan toe zijn, vooral nog veel muziek. Van de scene bijvoorbeeld is Blauw nog onderweg. En hier

0: Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Want daar is Maya de Bij.
3: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
2: Het verhaal begint dus, kom maar dichterbij.
3: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken.
11: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
12: Klinkt goed.
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
14: Midas, je kan altijd vooruit. Good times.
15: Great music.
14: Dit is Joe.

Nee, het is niet zo moeilijk om de muziek bijeen te zoeken vandaag. Blauwe lucht nog eens benadrukken, check dus met de scene. Het strand, the place to be, toch wel deze dagen er ook nog eens bij halen. Ook weer checken met Chris Rea on the beach. Chris Rea, die ongetwijfeld ook al in de iconische album 500 opduikt. Die hoor je namelijk vanaf komende maandag, overmorgen dus, bij Joe Gold. Met andere woorden, de 500 allerbeste albumtracks aller tijden door jou gekozen. Ja, het kan niet anders. Of het wordt een goede week daarbij. Joe Gold dus.

0: veel goesting toch wel hoor, om mijn strandlakens ook al in te pakken. Maar 9 juli sowieso van dat, want dan trekken we met heel Joe naar de beach, naar Westende met ons Paradise Beach, waar ik jou dan hopelijk ook eens mag zien. Chris Rea was dat net nog, zo meteen dan weer Clean Bandit met Rather Be. Maar nu nog eens kijken richting de weg. Daar staan nog steeds 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Een kwartier is dat op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. En ook nog 11 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Van de Spice Girls tot 3:06 en de airco lijkt het hier zo stiltjes aan te begeven. Ja, dus ik ben zeer blij dat ik op jouw hulp kan rekenen, want dat ga je mij geven, hè, hulp. Voor de muziek van 3:15, daar heb ik namelijk nog een plekje vrij, maar je weet het, iedere zaterdag zondagmiddag ook opnieuw wordt dat ingevuld dankzij het rad met alle letters van het alfabet opgeplakt. En dat is vandaag dus niet anders. Ik heb er net een draai aan gegeven. We komen uit, deze keer bij de letter P van de Beatles bijvoorbeeld. Nee, dat niet, hè, maar de Beatles komen er straks sowieso nog wel aan. De letter P van Patricia Pai. Dat is nu de eerste artiest waar ik aan moet denken. Kan jij mij nog iets anders geven? Bent artiest met beginletter P? Laat het dan maar weten via de app en zet er gerust ook een plaatje bij. Dat mag zeker en vast ook.
1: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
2: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
3: Ah ja, oké, maar waar?
2: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
3: Oef.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

van Fiction Factory. Als we dus nog eens bij de letter F aanbelanden, dit hier. Een hele goeie daarvoor. Feels Like Heaven tot bijna 3:15. Daar gaan we dus naartoe met muziek die jij kiest. We kwamen dus uit hier net met aan het ratten draaien bij de letter P. Daarmee mocht je aan de slag. Artiest of band met begin letter P. Zo zijn er weer heel wat. Peter Gabriel bijvoorbeeld. Pierre Grosjean, dat vind ik heel fantastisch dat je daaraan denkt. Wat is er nog als binnengekomen? Peter Maffay natuurlijk. Pink Floyd. Paul Young komt ook al binnen. Patrick Hernandez. Patti Smith. Nog heel veel bands, zoals ook de Pet Shop Boys en Peter Schilling. Maar uiteraard was er ook zo ene artiest als zijnde Prince. En jawel hoor, daar kwamen zoveel berichtjes over binnen dat ik niet anders kan. En met heel veel liefde ook draai ik deze grootse artiest toch wel. Je mocht er ook bij zetten welk plaatje je precies wou horen van die P-artiest. En hierbij kwamen we ook al wel alles uit hoor. Raspberry Beret dus van Prince.

van het schoonste natuurlijk, van de Beatles. Here Comes the Sun, wat Lisbeth Cornelis zeer graag op repeat zou willen horen. Ik snap dat volledig, maar weet Lisbeth dat ik nog andere toffe dingen heb klaarstaan. Van Michael McDonald bijvoorbeeld, en ook al deze.

Even kijken dan. Ja, ik kan er ook wel degelijk eentje bij proppen voor we naar 3 uur gaan met eentje dat dan zegt start maar op. Dat is de vertaling toch volgens Google voor Ranka. Wel ja, Jan Bosman, Ranka. Heel veel plezier zometeen. En ook nog met deze hier van Becky G en Omega.

0: Man, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10
0: om te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Hoe warm is het buiten? Ik denk 30 graden en meer. Dan heb ik dit uur de perfecte song van Madonna en ook een van haar beste volgens mij. Frozen. Eerst het nieuws van 3 uur. Je hoort Bart de Meulemeester.
6: Goedemiddag. De Japanse keizer is in ons land voor een staatsbezoek. Franse leerlingen krijgen volgend jaar les over AI. En de fiets van wielrenster Paula Blasi is gestolen. De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Hanschutter over hun programma.
7: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
6: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbaar vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft de premier Le Cornu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren denken over AI. En in de Ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond op bij de controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won vandaag op een andere fiets de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, kans op onweer ook. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. S'nachts gaan we niet onder de 20 graden.
5: Het wordt blazen, ik voel het al. De hele week lang, maar dat is goed. We hebben er naar uitgekeken naar de zon. Ik ben blij dat ze er is. 1 file staat er op dit moment waar je wat tijd verliest. Dat is het geval op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar schuif je aan tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Je verliest daar om en bij de 10 minuten.
2: Dit is Joe.
8: Greatest Hits met Jan Bosman.

Al meteen in onze teletijdsmachine gestapt en ik heb je meegenomen naar 1986 liever. Zien dat ik mij niet mis in jaartallen. 1986, toen was dit een hit voor John Farnham. En You're the Voice, ik heb even gekeken. Het is bij ons op nummer 20 geraakt in de hitlijsten. Ik dacht dat dat veel hoger had gestaan. Maar het is ondertussen wel een fijne radiohit die we regelmatig draaien. Zometeen het Sheeran na deze For Non Blond.

Als je met de wagen aan het rijden bent, niet de raad volgen van Ed Sheeran, alsjeblieft. Eyes closed. Mensen zijn ondertussen vooral op zoek, met deze temperaturen, ook naar lekkere vakantiebestemmingen. Denk ik dan toch. Het kan gewoon de kust zijn. Of uw jardin met een mooie pelouse. Kan allemaal. Of misschien wordt het dit wel. Van de Gibson Brothers. Dit is Cuba.

0: donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel.
5: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
13: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.

Ik weet het, het is warm, maar ik ga je toch een heel klein beetje aan het werk zetten met het centrale thema van vandaag. Want heel veel mensen zijn ermee bezig. Bijvoorbeeld zichzelf op dit moment aan het optutten. Of bezig met de voorbereidingen. Wat dan ook. Ik merk het in ieder geval aan de berichten die binnenkomen. Barbecue, dat is het toverwoord van de dag. En dus meteen ook het centrale thema van vandaag. Alles wat er op en rond de barbecue te vinden is, maar dan in een liedje gegoten. In de titel, de tekst, de uitvoerder. En dit uur dus ook enkel uit de jaren 70. En geloof me vrij, zowat alles heeft met barbecue te maken. Ik denk maar aan vrienden, familie, vlees, het vuur, de groenten, de voorbereidingen, de hond die in de weg loopt. Dus heel moeilijk kan de zoektocht van vandaag eigenlijk niet zijn. Maar het is wel altijd heel leuk als je wat verder denkt en daar dan een geweldig nummer aan vasthangt. Ik krijg alvast het water in de mond en ik ben dus benieuwd naar alles wat jij zo meteen zal doorsturen. Barbecue songs uit de jaren 70, dat is het thema van vandaag. Titels, uitvoerders, alles welkom via de Joe-app vanaf nu.

0: is voor een keertje geen onweer dat voor afkoeling zorgt, maar wel Madonna en Frozen. Tot 4:30 ondertussen al. Dus hoog tijd voor de files. Er zijn er 3 in de richting van Hasselt, eentje op de E313. Daar staat file tussen Geel-West en Geel-Oost. Een brandend voertuig zorgt daar voor een vertraging van 10 minuten. De Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar verlies je 5 minuten. En de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen de Legrellelaan en Borgerhout, daar komen op dit moment ook 5 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.

Centraal thema van vandaag zijn barbecue liedjes uit de jaren 70 om te beginnen. En alles wat met barbecue te maken heeft. En dat is heel veel. En dit komt er eigenlijk ook al wel bij, maar komt uit de jaren 80 natuurlijk. Everybody have fun tonight als je naar een barbecue moet. Straks een extra nummer.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan. Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour.

0: eventueel aan de barbecue. Alle meisjes aan de macht mag wat mij betreft. Zolang het vlees maar goed gebakken is en de vis die erop ligt en de papillotten en de groenten en alles weet ik veel. Heel veel nummers daarover binnengekomen. Dat is ook een heel uitgebreid thema, want alles kan in verband gebracht worden met barbecue. Je hebt er natuurlijk een lovely day voor nodig om te kunnen barbecuen. En dus kwam Bill Withers uit de jaren 70 op de proppen. Heb je nodig voor een barbecue? Duur. En dus stuurden er ook veel mensen de Pointer Sisters door. Ja, en dit natuurlijk ook, hè.
1: Dus heb ik bordjes op mijn bordjes, breitjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bed.
0: Eigenlijk heet het de liefde van de man gaat door de maag, maar worstjes op mijn bordjes, dat is veel bekender algemeen. Ria Valken uit de jaren 70 werd een paar keer doorgestuurd. Sunny van Bonnie M, omdat je daarvoor dus de goede zonnige dagen nodig hebt. Hier zit het in de titels van de uitvoerders. Ja, de naam van de uitvoerders, Wind, Fire and Earth, komt er natuurlijk ook bij. Maar vooral wind en vuur heb je nodig voor een goede barbecue. September was dat. En begin jaren 70, de Riders on the Storm van de Doors. Iemand stuurt van, voor als het onweer daarna uitbarst, is dit misschien ook wel een heel goed idee. Dus heb ik er hem ook maar bij gestoken. Hele fijne voorstellen. Ik ga uiteindelijk voor een nummer dat Mario nog net op de valreep heeft doorgestuurd. En het gaat over het debuutalbum van Meatloaf, de gelijknamige titel. En het nummer staat er natuurlijk ook op. En je weet het, Meatloaf, dat is altijd bombastisch. Dus dat is nu zeker ook het geval. Maar Mario schreef erbij, op de barbecue ligt vlees. En dat voelt nu zeker zo warm aan als de hel. En daarom dacht ik aan Bat Out of Hell. Het album en de muziek natuurlijk van Meatloaf uit 1977. Het is een nummer dat weinig wordt gedraaid. Maar heel fijn dat je er nu aan dacht, Mario. Dus hier komt hij nog eens.

En zo eindigt hij dan deze Bad Out of Hell van Meatloaf. En ik, ja, het zit natuurlijk ook in de naam van de band. Meatloaf. Ja, vleesbrood. Ja, dat is ook wel, kan je dat eigenlijk op de barbecue klaarmaken, vleesbrood? Maar gewoon meat. Vlees is ook al voldoende natuurlijk voor een fijne barbecue. En groenten en kip en vis. Oh, krijg ik het wat voor een in mijn mond. Als ik er ook al maar gewoon aan denk. In ieder geval, voor mensen die bezig zijn met de barbecue, denk al eens na over 80's nummers die daarover gaan. Want die komen het volgende uur aan bod.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Ja, ik had het voorbije uur een beetje te veel muziek in mijn playlist staan, waardoor ik een nummer van ABBA heb moeten laten vallen. Ongelooflijk. Benieuwd of ik dat ergens kan toch wel inhalen, want dat hoort zo toch wel ten opzichte van ABBA, denk ik dan. Ondertussen is het 1:01 geworden, tijd voor nieuws. Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. De regering verkoopt een deel van haar Belfius-aandelen. Iran sluit de straat van Hormuz opnieuw af en 2 aardbevingen op het Griekse eiland Kreta. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Collega Karel Latree legt uit.
4: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n €2 miljard moeten opleveren voor de federale begroting.
3: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat meldde lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maxima tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
2: Bijna 3:04. 2 files. Eentje op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komt een kwartier bij. Richting Hasselt op de E313 verlies je tijd tussen Geel-West en Geel-Oost. Daar verlies je zo'n 10 minuten.
5: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Jan Bosman.

stond afgelopen week onder andere nog in Rome om op te treden, die Ricky Martin, en heeft natuurlijk ook die Living La Vida Loca uit volle borst gezongen. Dit is What's Love Got To Do With It.

van de geweldige Neil Diamond, Beautiful Noise. En je weet het, je moet maar eens naar New York gaan, want daar loopt er dus een musical met al die geweldige muziek van Neil Diamond erin. Er is ook een fijn verhaal van gemaakt. Dus de moeite waard om dat eens mee te pikken. Of te wachten natuurlijk, want je weet met die musicals hoe het gaat. Dat reist achteraf wel de wereld rond. Dus wie weet komt dat binnenkort ook wel eens langs in België. En kan je hier gewoon genieten. Misschien zelfs van de Nederlandstalige versie van al die nummers van Neil Diamond. Je weet maar nooit. City of Blinding Lights van U2 krijg je nu. En zometeen is er ook nog Mr. Mister bij Joe.

0: korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
5: Peugeot. Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit.

past eigenlijk ook perfect in het thema van vandaag, hè? Chicken wings, maar dit waren dan de broken wings van Mister. Daar straks stuurde Arielle nog met deze hitte. Vuur, barbecue, nee, dank u. Ik heb zelfs geen zin in eten, schreef ze. Maar daartegenover staat natuurlijk dat heel veel mensen wel de barbecue aansteken. En dus heb ik vandaag gekozen voor barbecue als centrale thema en alles wat daarmee te maken heeft. En dat is zowat alles wat je ook maar kan verzinnen. Dat kan bijvoorbeeld ook iets veggie zijn natuurlijk. Dus laat je fantasie de vrije loop in jouw zoektocht naar een song uit. De jaren 80 voor alle duidelijkheid. Een jaren 80 liedje dat daarmee te maken zou kunnen hebben. Uit jaren 70 koos ik daarnet nog Meatloaf. Maar wat marineer jij eigenlijk uit de jaren 80? Daar ben ik benieuwd naar. Stuur maar door via de Joe-app en misschien draai ik straks dan wel jouw voorstel. Ik ben benieuwd wat er allemaal weer binnenkomt. Hopelijk heel veel, want je weet het, kiezen, dat is altijd zo moeilijk voor mij. Zelfs als er heel veel op de barbecue ligt, blijft het een uitdaging.

0: Reggae to Sunshine en Jumbo. Het is precies 16:30 ondertussen geworden. Je weet het centrale thema vandaag, dat is barbecue. Maar ik woon in Malderen, Londerzeel. En in de straat waar ik woon is er vandaag een straatfeest. En daar draait alles rond pasta, spaghetti en allerlei lekkere sausen waaruit je kan kiezen. Alleen jammer, ik kan niet bij dat feestje bij zijn op dit moment. En ze hebben mij wel gevraagd om het straatfeest daar dus officieel te openen via de radio. Of dat ik dat even zou willen doen. Ja, voilà. Iedereen die een straatfeest heeft mag op dit moment het lintje officieel doorknippen. Maar ik ga dat dus doen via de radio. En bij deze verklaar ik dus de straatfeesten, de Vlasstraatstraatfeesten, officieel voor geopend. Voilà. Marianne, Valerie en Elke, die zetten er hun schouders onder. Dus alvast een dikke merci. En dus één file nog in de aanbieding op dit moment. Op de Brusselse Buitenring staat die tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Moet je daar aanschuiven. Daar komt op dit moment een kwartier bij.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.

Mijn muzikale hart heeft ondertussen al een paar sprongetjes gemaakt als ik zie wat er allemaal wordt voorgesteld omtrent barbecue-songs uit de jaren 80. Heel veel dingen die zijn binnengekomen. Ik pik er straks eentje uit. Misschien nog wel jouw voorstel, want je kan dat nog even insturen via de Joe-app. Nu Beyoncé.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige bal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Danko, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

heel veel, maar heel veel nummers die met barbecue te maken hebben, die werden doorgestuurd. Ik pik er een paar voorbeelden uit. Bruce Springsteen en I'm on fire, dat is de bedoeling van een barbecue. Ja, veel met vuur en hitte. De Chariots of Fire van Vangelis werden ook nog doorgestuurd. Volgens Mirjam het ultieme zomerliedje en dus ook met barbecue te maken. The Heat is on. Agnetha Velskeug was dat. Deze vond ik een goeie, ja ja. Michelle had die doorgestuurd, want het vlees moet dikwijls smoky zijn als je het opeet met Smoky Sings van ABC. Ook een fijne overvuur. We Didn't Start the Fire van Billy Joel was dat. En dit is ook een goeie. Ja, dus je moet voorzichtig zijn met barbecue, want anders krijg je dit misschien wel eens. Burning Down the House van de Talking Heads was dat. Ja, hele fijne voorstellen zijn binnengekomen. Dit en nog veel meer kan ze natuurlijk niet allemaal draaien. Ik moet er dan eentje uitpikken. En ik ga voor een nummer dat werd uitgebracht in hetzelfde jaar toen Berlin doorbrak met die wereldberoemde ballad Take My Breath Away uit de film Top Gun. En de opvolger van dat liedje heeft eigenlijk ook wel een heel klein beetje met barbecue te maken, want dat heette Like Flames. Vlam in de barbecue, dit is Berlin.

Het was natuurlijk niet zo'n dikke hit als die andere grote hit van Berlin, maar Like Flames, blij dat ik die nog eens kon draaien. Ja, een mooi voorstel geweest van Gwen die dat had doorgestuurd. Ja, de zomer die leidt ertoe dat er ook heel veel liedjes zitten over exotische bestemmingen. Daar straks had ik al Cuba in het programma. En wat dacht je van deze? Gezongen door onze Belgische Vaya Con Dios, maar ze trekken en ze nemen ons mee naar Puerto Rico.

Heel leuk nummer van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Heel wat rustiger, maar het moment om nog eens luidkeels mee te zingen waar je ook zit, want iedereen kent de tekst wel van dit nummer. Domino, dit is Clouseau.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Color New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Dit is
4: jou! Het volgende uur gaan we nog de verjaardag vieren van een heuse superster. En ik draai ook nog veel zonnige liedjes, liefdesliedjes en ook nog andere liedjes. Allemaal om te ontdekken na het nieuws van 5 uur. En dat krijg je van Bart de Meulemeester.
5: Goedemiddag. De regering verkoopt een deel van haar Belfius-aandelen. De keizer van Japan is in ons land voor een staatsbezoek. En Iran sluit de straat van Hormuz opnieuw af. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Collega Karel Latree legt uit.
6: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
5: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en de kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Hanschutter over hun programma.
7: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernian in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
5: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanval op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans.
8: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
5: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar op met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terecht staan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent alles. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land. En die kunnen ook hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. En ook kans op onweer.
4: Dankjewel Bart. Onderweg geen files meer.
2: Dit is Joe.
9: Greatest Hits met Jan Bosman. Wow.

Het werd oorspronkelijk geschreven als een ballad, tot de man van Pat Benatar het liedje in handen kreeg en dacht van nee, we gaan er een beetje meer rock van maken, met het gekende gevolg natuurlijk, want het werd wereldwijd een nummer 1 hit, die Love is a Battlefield van Pat Benatar. Zometeen krijg je speelgoed van mij na Sarah Bareilles en Love Song.

Oh, toch veel te warm voor al die handtastelijkheden. Dinky Toys waren dat en I Can't Keep My Hands Off You. Alhoewel, daarnet stuurde Ariel nog naar mij. Ja, het is veel te warm voor barbecue. Maar stel je maar eens voor dat je de keuze krijgt tussen ofwel barbecue ofwel vanavond een nummerken. Ja, zo'n nummertje dat wordt voorgesteld hier door Lady Marmalade. Wat zou jij dan kiezen? Vraag me eigenlijk wel af. Voel je voet?

0: donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: bellen. Gooi het niet weg in uw bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: Ze zijn weer samen, ze. De koning en de koningin van de ochtend.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: is Joe.
1: Heel veel nummers met fire, flames, burning erin het afgelopen uur. Maar met barbecue als centrale thema is er natuurlijk nog veel meer mogelijk. Veel hangt gewoon af van jouw fantasie. En die heb ik nu nodig, want ik ben dringend op zoek naar liedjes uit de jaren 90 die van dichtbij of zelfs van veraf ook maar iets met barbecue te maken kunnen hebben. Dus net zoals in de 70s als de 80s ben ik er zeker van dat er weer veel mogelijkheden zijn. Maar ik ga natuurlijk alleen maar af op wat jij allemaal doorstuurt. En dus zijn die voorstellen vanaf nu meer dan welkom via de Joe-app. En straks pik ik er dan nog één extra nummer uit, voor alle duidelijkheid. Het moeten nummers zijn uit de jaren 90 dit uur. En terwijl ik nu even teruggrijp naar het voorbije uur nog, want ik heb daar iets over het hoofd gezien, namelijk deze single. Ja, typischer voor barbecue kan het eigenlijk niet, want dit is de BB&Q Band. Barbecue. Ja, BB&Q Band met On The Beat. Ja, die had ik er ook eigenlijk wel kunnen uitpikken. Maar in ieder geval, dat was 80's. Ik ben nu dus vooral op zoek naar liedjes uit de jaren 90. Dus stuur maar door. En ik had ook een verjaardag beloofd. Wel, deze meneer, die viert vandaag zijn verjaardag. Zijn 77ste verjaardag, want geboren op 20 juni 1949. Lionel Richie is vandaag jarig en dat vieren we met een nummer van hem. Dit is hij met Hello.

0: Natalia en Higher Than The Sun onderweg. Nog altijd goed nieuws te rapen valt er daar. Goed nieuws in de zin van dat er geen files te melden zijn. Mocht daar verandering in komen, dan houd je daarvan graag op de hoogte.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.
0: Er was iemand die stuurde, hey, ik word vandaag 50 jaar. En Cyndi Lauper is ook jarig vandaag. Want daarnet hadden we het al over... Hoe was het ook alweer? Jarig was? Wacht even kijken, hè. Even terug scrollen. Ah ja, ja, natuurlijk. Lionel Richie was jarig. Ik was het alweer vergeten. Maar dus ook Cyndi Lauper, die zou vandaag jarig zijn. Misschien dat er straks toch wel eens een nummer van haar passeert. In ieder geval, eerst de beurt hier bij Joe aan Paul Young. Dit is

speciale vermelding toch wel voor Linda. Die is al de hele middag heel veel nummers aan het doorsturen in verband met barbecue. Dus ze zit dat op te zoeken. Ze heeft groot gelijk om zo mee te werken aan het programma. Fijn om dat te merken. En dank daarvoor, Linda. Hele fijne voorstellen zijn binnengekomen. Maar ook nog heel veel andere. En een overzicht daarvan krijg je zo meteen wel even. En pik ik er ook nog één barbecue-nummer uit. Mocht je zelf nog een voorstel hebben, stuur

0: Vanavond bij VTM, de atypische love story van Julia Roberts en Richard Gere in Pretty Woman. En pure horror bij VTM 2 als de menselijke poppenmeken compleet ontspoort. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
9: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
10: Ah ja, oké, maar waar?
9: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
10: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
13: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
12: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
13: Ja, blijf gaan.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Nog één keer vandaag barbecue liedjes en er zijn er uit de jaren 90 ook weer heel veel doorgestuurd. Deze kwam heel veel binnen, de Prodigy en Firestarter. Dat heb je nodig om de barbecue aan te krijgen natuurlijk. Twee keer Spice dus, twee keer kruiden, zowel in de titel als de meisjes die het zingen. De Spice Girls en Spice Up Your Life. Deze kwam ook binnen. Bart Kyle, heb jij een vuurtje voor mij nodig voor een barbecue? Een paar mensen stuurden het zelf van... Ja, je hebt niet enkel vlees dat je op de barbecue legt. Dus ook een visje, dat kan erbij. How much is the fish? Was dat van Scooter. En dan een barbecue is even heet als de heetste chili peppers. Daarom werden deze Red Hot Chili Peppers ook doorgestuurd. En natuurlijk barbecue, dat is typisch voor de zomer.

Deze is Summertime van DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince. Dat waren een aantal van de voorstellen die zijn binnengekomen. Naast nog heel wat andere waarvoor bijzonder veel dank natuurlijk. Maar ik ga voor het voorstel van Ronnie. Want Ronnie stuurt mij... Hey Jan, je hebt daar straks gezegd van of mensen doen kiezen tussen ofwel een barbecue ofwel vanavond bij dit hete weer nog thuis of op een ander een nummerke maken. Hè, want ik draaide dan Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Wat dacht je ervan als je het alle twee zou kunnen hebben? En hij heeft daar een heel typisch nummer bij gezegd. Ja, echt waar. Vond het heel fijn gevonden, want het gaat over kruiden die je nodig hebt bij de barbecue en ook over dat nummerke maken. Dus bij deze. Good times. Great music. This is Joe. Cinderella, cut it up one time.

van Ronnie. Ja, waarvoor heel veel dank, want voor een barbecue heb je dus salt en pepper zeker ook nodig. En voor achteraf kan je dan, of tijdens, Let's Talk About Sex, heel fijn om dat door te sturen. En het was een nummer net uit de jaren 90, 1990, van dus die salt en pepper. Maar niet alleen Ronnie heeft gestuurd, heel veel anderen hebben dat ook gedaan, waarvoor onnoemelijk veel dank natuurlijk, want het is altijd fijn om te zien dat er zoveel mooie voorstellen binnenkomen. Trouwens, voor morgen heb ik ook al een idee waarover het zou kunnen gaan, dat centrale thema. Het heeft met de rode duivels te maken. Maar niet met sport, voor alle duidelijkheid. Maar ja, ik ga het morgen uitleggen. Je moet het dan samen maar met mij ook nog eens ontdekken. Maar het is ook weer een thema waar je heel veel voorstellen voor kan doorsturen. Dat beloof ik jou nu al. Maar dat is voor morgen. Morgen namiddag dus vanaf 3 uur weer rond een centraal thema dat we gaan werken. Zometeen is er trouwens Alain. Eerst nog deze Burbujas de Amor.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: En niet alleen naar Alain luisteren zometeen. Je kan ondertussen ook supporteren voor onze Nederlandse vrienden. Want zij spelen straks dus hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Vanaf 7 uur. Ondertussen is dus tijd voor nieuws. Je hoort Bart de Meulemeester.
3: Goedenavond. Vanavond geldt er in heel het land code geel voor onweer. Een derde van Frankrijk krijgt zelfs code rood door de hittegolf. En Olaf Kooi wint de vierde etappe in de Balwaze Belgian Tour. In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
4: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw. Dat kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
3: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
5: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
3: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans.
6: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
3: De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent alles. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31 honderdste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard de leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maximaal tot 34 graden. Vooral in het noorden is er dan kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maximaal tot 36 graden. En ook kans op onweer.
7: Dit is Joe.
8: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Teardrops on the dance floor. Ik vrees dat het vooral zweetdruppeltjes zullen zijn vandaag. Man toch, zo heet dat het is. Ja, als je vandaag alleen maar zachtjes met de vingers wilt meetikken op het ritme van Saturday Night Fever, heb ik daar alle begrip voor. Ik hoop dat je er toch van kan genieten. Tot 9 uur is het hier weer volle gas vooruit. Al gaan we ook weer even op de rem staan voor die Quiet Storm vandaag. Dat is een van mijn favorieten tegenwoordig. Olivia Dean. En Dimitri from Paris is onze leverancier van de 12 inch van de maxi die we straks gaan draaien. En we zijn dus begonnen met Teardrops van Cecil en Linda, of de Womack en Womack. En die Linda Womack was de dochter van een echte soul-legende, Sam Cooke. Ja, springen zal wel het laatste zijn dat op de planning staat op dit moment, maar ik stel voor dat we het gewoon overlaten aan het jonge geweld van Chris Cross. Jump is er zo meteen na deze Lost Frequencies en Yannick en Reality. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Hij heeft ondertussen al een hele prijzenkast vol. Onze, mogen we toch wel zeggen, hè? Felix de Laat. Lost Frequencies dus. Hij was bijzonder trots dat hij de eerste Belgische artiest was die met zijn debuutsingle op nummer 1 stond in het Verenigd Koninkrijk. Hij was toen amper 20 jaar oud. Ja, die van Criss Cross die we hebben gehad, die piekte nog wat vroeger. Zij waren amper 12 en 13 toen ze een echte wereldhit te pakken hadden met Jump. Nu, van die van Criss Cross hebben we niets meer gehoord, terwijl Lost Frequencies nog steeds hits scoort. Dus te vroeg pieken is ook nergens goed voor. Dat is nog maar eens bewezen. Tijdens de overgang naar het nieuwe millennium gingen wij in de discotheek uit de Bol op Groovejet van Spiller. We gaan dat gevoel nog eens bovenhalen zometeen, want we draaien hem na deze bijzonder leuke Gino Sasio. And try it out.

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Dit is Nieuw bij Joe. Music is my
5: medicine, my medicine. Can you feel it?
6: Hey, dit is Reggie.
7: En ik ben Linda en wij zijn Milk Inc. En dit is onze nieuwe single Medicine op Joe.

Spiller hebben we daarnet gehad met een bekende stem ook. Enfin, het zou later een hele bekende stem worden met Murder on the Dance Floor. Het was de eerste keer dat we kennis hebben gemaakt met Sophie Alice Baxter. En voor de tweede keer een Linda in Saturday Night Fever daarnet. Linda Womack hadden we al gehad. Linda Mertens was het daarnet. Ja, dat klinkt sowieso al wat dichter bij huis. Reggie en Linda dus in Madison van Milk Inc. We gaan zo meteen naar de tijden dat een videoclip een serieuze cent mocht kosten. Even rekenen, alle topmodellen voor je camera. Linda Evangelista, Tyra Banks en nog een paar. En dan ook nog de kostuums van Thierry Mugler erbij. 4 dagen heeft het feestje geduurd. Prijskaartje, net geen $1 miljoen. De muziek die erbij hoorde gaan we zo meteen draaien in Saturday Night Fever. Die kwam van George Michael en Too Funky. Eerst naar de 90s en toch wel naar een van de meest iconische dance tracks uit dat decennium. Christine W. en Feel What You Want.

Miss Washington, dat was de vorige stem, enkele minuten geleden. Ja, zo begon ze haar carrière dus als Miss van de Amerikaanse hoofdstad. En zoals dat gaat met missen, dat opent wel eens een keer een deur. En bij Christine W., want daarover gaat het, was dat de deur van de opnamestudio. Feel What You Want werd een grote hit in 1994. Ik laat Belgische pioniers op je los, dat kunnen we toch wel zeggen, van Technotronic. Vanuit Aalst veroverden ze uiteindelijk zowat alle landen, zelfs de Verenigde Staten, met hun aanstekelijke Pump Up The Jam. Je hoort hem na deze Alexander.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Dit is Joe.
6: Saturday Night Fever.
5: Met Alain Klaas.

Alexander O'Neill hebben we gehad in Saturday Night Fever. Die man is ondertussen de 70 gepasseerd, maar een paar jaar geleden stond hij nog in de Royal Albert Hall. En de afsluiter van het concert was die fake die we hebben gehad. En Rihanna had het over een attribuut dat wel handig kan zijn, alhoewel de regen hier en daar net iets te fel zal zijn voor dat kleine parapluutje van Rihanna en Jay-Z. De hagelbollen vielen gisteren hier en daar uit de lucht. Hopelijk is dat vandaag niet het geval. We gaan zo naar wat wel eens de eerste echte disco-single wordt genoemd. Dat is Rock the Boat van News Corporation, die ze na deze Stevie Wonder productie. Hij schreef het nummer ook. Third World and Try Your Love.

0: great music.
1: Dit
0: is Joe.

mix van de Gentse Too Many DJ's van Dreadlock Holiday van 10cc met Destiny's Child. En Independent Women Part 1 heel goed gedaan toen. En ik ben nu al aan het uitkijken naar een bijzonder leuk nummer dat ik al heel lang niet meer heb gehoord. Murphy's Law. Ofwel zeg jij nu, yes, dat is inderdaad een tof nummer. Ofwel, nog nooit van gehoord. Wel, dan moet je zeker blijven luisteren. Want we draaien het na de Jacksons. En als je die hoort, dan weet je dat het niet eens van 7 uur is afgelopen. Want zij mogen het volgende uur beginnen met Blame It On The Boogie. En we gaan naar dat nieuws met Dua Lipa. Het is bijna dag op dag een jaar geleden dat zij in het sportpaleis stond. En er is nog een link. Het was toen ongeveer even heet. Het was toen ook uitzonderlijk warm, herinner ik me nog. En de temperatuur daar in Antwerpen steeg nog wat meer dankzij dit nummer, Illusion. I've been

0: ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
0: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
5: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond 1 uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw. Dat kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
4: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Hanschutter.
6: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
4: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de 4e rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd 5e op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 4e etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd 3e. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
3: Dit is Joe.
1: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: Op het hoesje van deze single stond Written by Mick Jackson.
1: Dit is Joe.
0: En iedereen dacht, zou dat nu de bijnaam zijn van Michael Jackson? Maar daar had het niets mee te maken. Het was zelfs geen lid van de familie. Het was een Brit die toevallig ook Jackson heette. Mick Jackson. En Blame It on the Boogie. Het ultieme dansnummer uit de 70s wordt wel eens gezegd. En vandaar dat het hier helemaal op zijn plaats zit. We zitten in het tweede uur van Saturday Night Fever. Fijn dat je luistert op deze toch wel zwoele zaterdagavond. En daar hoort ook een zwoele hit bij. Van Whitney Houston. I'm Your Baby Tonight is er zo meteen. Maar ik had het al gezegd. Ik heb een zwak voor dit nummer hier. Misschien wel omdat er chipmunks in zitten. Got it all together, don't you baby? Je zal ze meteen wel horen zingen. En het nummer gaat over een wet die nogal belangrijk is in mijn leven. Het principe is, als er iets fout kan gaan, dan zal het ook fout gaan. Komt misschien wel bekend voor. De wet van Murphy. Of de Murphy's Law van Cherie.

van dit nummer die ervoor zorgde dat de producers van de film The Bodyguard aan Whitney Houston dachten. Dit is het type dat we zoeken voor onze film, zeiden ze. Kevin Costner was al enthousiast over het script, dus die lag al vast. Maar om Whitney Houston te strikken, hebben ze toch wat moeite moeten doen. Ze dacht namelijk dat ze helemaal niet zou kunnen acteren. Gelukkig heeft ze zich bedacht en dus toch meegespeeld. En meteen ook zowat de hele soundtrack bij elkaar gezongen. I'm Your Baby Tonight was daar geen onderdeel van, want die was er al een beetje vroeger. Gustav mag zo meteen nog eens met Because of You. Eerst nog Kay

0: Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
6: Ruby Red Tomaat

Dit komt uit het album Purple Rain. Ja, en dat is een van de albums die je ongetwijfeld volgende week zal horen passeren in die iconische album 500 van ons digitale broertje Joe Gold. Karel Smits, Astrid Philips en Raf van Brussel zullen een hele week lang alle albums die jullie hebben gesuggereerd, die jullie hebben doorgestuurd, overlopen. En zo gaan we dus een hele week kunnen genieten van de 500 beste albumtracks aller tijden. Als je een DAB Plus ontvanger hebt, is het eenvoudig gewoon naar Joe Gold draaien aan het wieltje, zeg maar. Maar het kan ook via de Joe-app of via de site natuurlijk, hè, via joe.be. Geniet ervan, zou ik zeggen. En ook van EWF, die mogen zo meteen in Saturday Night Fever

Een van die pareltjes van Maurice White. Hij zong ook vaak de nummers van Earth, Wind & Fire trouwens. Bijvoorbeeld op September hoor je de stembanden van Maurice. Maar hier ging het toch wel een paar octaven hoger bij momenten. En dan is Philip Bailey de stem die je hoort. Een man die we hier onlangs nog hadden samen met Phil Collins. Maar deze keer dus de geweldige stem in Fantasy van EWF. We zijn op weg naar Diana Ross. Een grappig verhaal zit er achter die I'm Coming Out. Ik vertel je er straks alles over. Eerst nog J. Lo en Ain't It Funny. En deze voorbeeldige Renee en Angela.

Wij kennen de uitdrukking uit de kast komen. In Amerika gebruiken ze daarvoor coming out. En Nile Rodgers stond op een mooie dag in de toiletten van een club in New York. En samen met hem stonden daar een tiental drag queens in datzelfde toilet. Allemaal verkleed als Diana Ross. En toen dacht hij bij zichzelf, Diana Ross moet nu echt het nummer I'm Coming Out maken. Ze hadden al wat samengewerkt, dus hij belde haar en hij zei, weet je wat ik heb meegemaakt? Hij vertelde het verhaal van de toiletten. Hij kon haar overtuigen om I'm Coming Out te maken, maar zij snapte pas een paar weken later wat het nu precies betekende. En toen begon ze toch te twijfelen of dat nu wel een goed idee was. Maar de single was al vertrokken en het werd een van haar grootste hits en ondertussen ook een van de bekendste gay anthems. Onze Quiet Storm, die komt eraan. Die is van Olivia Dean vandaag met So Easy to Fall in Love. Eerst mogen de Tramps nog eens...

Wat een zalige quiet storm hadden we daarnet. Ik hoop dat je zelf niet in het oog van een lokale storm zit dit weekend, want dat kan af en toe serieus kletteren, dat hebben we gisteren gemerkt. Extreme hitte en onweer, het ligt in ons land altijd dicht bij elkaar. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En die train hadden we dan net met Joe, The One for Me. We gaan naar het nieuws van 8 uur, daarna is er een verkoeling. Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Het zullen Cool en de Gang zijn die ervoor zorgen. Fresh is er na de update. We gaan daar naartoe met deze Lunis en I Get 5 on It.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken, zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
2: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
1: In Indonesië is een Belgische toeriste overleden, een vrouw van 57. Ze was samen met haar partner op vakantie op het eiland Nusa Penida. Hij vond de vrouw bewusteloos op de grond in hun vakantievilla. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar ze is daar overleden. Volgens de politie zijn er geen tekenen van geweld. Wat de doodsoorzaak wel is, is nog niet duidelijk. En een van de meest gezochte Britse criminelen is opgepakt in ons land. Dat meldt de Britse politie. Hij werd gezocht voor drugscriminaliteit. Hij is opgepakt in een woning in Brecht in de provincie Antwerpen. Bij de inval zijn ook drugs en een wapen gevonden. Hij zit nu in een cel in ons land in afwachting van zijn uitlevering. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
0: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Ze hebben een trend gezet in 1985 met dat ene woordje, fresh. Daarvoor werd het alleen gebruikt in de versafdeling van de supermarkt bijvoorbeeld. Maar na Kool & Gang werd het plots veel meer. Toen stond het ook voor aantrekkelijkheid. She's fresh. En heel veel andere groepen hebben dat overgenomen. Zoals Run DMC, The Beastie Boys, maar bijvoorbeeld ook Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Maar het begon dus bij Kool & Gang. Ik hoop dat ze ook voor fresh air bij jou hebben kunnen zorgen. Want het zijn warme tijden. En zaterdagavond hier bij Joe, ja, dat is vooral een dansbare tijd met nog een uurtje lang Saturday Night Fever. En dan is het nog altijd niet afgelopen. Want tot middernacht dansen we verder in de Joe Party. Ultimate Chaos is er zo meteen na deze Pharrell Williams. Het nummer met de videoclip van 24 uur. Weet je nog wel. En

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Dit is Joe.
4: Good times.
3: Great music.
5: Do the right.

Het was toch wel een spectaculair idee ondertussen 13 jaar geleden. We wandelen 24 uur door LA en we zingen gewoon de hele tijd onszelfde nummer. Het werd de langste videoclip ooit en je bleef echt kijken om te zien wat er allemaal zou gebeuren. Slim bekeken. Happy van Pharrell Williams en Casanova hebben we gehad en ook Red Hat, Kingpin en de FBI en Do The Right Thing. Ik stel voor dat jij helemaal niets meer doet. Het is veel te warm om actief te zijn en wij hebben de perfecte soundtrack voor een zaterdagavond waar je alleen maar moet genieten. Met Bruno Mars bijvoorbeeld, die komt zo voorbij met zijn Funky Treasure. Eerste maxi van deze week, dat is weer topmateriaal. Van Dimitri from Paris, die deed er alles aan om van legendarische nummers de oorspronkelijke stemopname te pakken te krijgen. En dat is hem ook gelukt, ja, met toch wel een van de meest iconische tracks uit de dance, Le Freak. En de komende minuten zit die remix dus in jouw Saturday Night Fever. Deze remix van Chick.

dat was wel een hele speciale versie daarnet van Le Freak van Chic. Op die banden die Dimitri van Paris te pakken kreeg, stond natuurlijk veel meer materiaal dat niemand ooit had gehoord. En dat gebruikte hij met veel plezier op zijn remixes. Le Freak van Chic en Bruno Mars met Treasure. En People is er binnen enkele minuten met Moving On Up. Eerste nummer waarvan we zonder probleem kunnen beweren dat het gewoon in elkaar geflanst is. Ja, ze hadden nog wat studiotijd over. Ze begonnen wat te experimenteren en voor ze het wisten hadden ze een bijzonder leuk nummer. We kunnen zelfs meer zeggen, het is een echte topper geworden. Het enige nummer waarvoor ze een Grammy hebben gekregen. Toch wel een grappig verhaal. En dat was met deze single van de Dazz Band. Let It Whip.

hadden hier daarnet twee dames die ze in het Frans zouden omschrijven met een grappig woord, vind ik altijd. Des Canadiennes. En vanuit Canada hebben ze toch één keer de hele wereld kunnen veroveren met hun Dancing the Night Away. Vogue in Saturday Night Fever. Christina Aguilera is de volgende. Eerst wat misschien wel het leukste compliment zou kunnen zijn voor een DJ. Als je de hele avond de dansvloer vol probeert te houden. En iedereen heeft de tijd van zijn leven. En dan krijg je te horen, last night the DJ saved my life. Je zou van minder beginnen zweven waarschijnlijk. In Deep had er een grote hit mee en dan moeten we terug naar 1983. Last night.

Jaartallen die eindigen op een nul. Dat is waar Christina Aguilera iets speciaals mee heeft. Ze is geboren in 1980 en toen ze 20 was, in het jaar 2000 dus, veroverde ze de hele wereld met Come On Over Baby, All I Want Is You. ABBA heeft één van hun hits niet in Zweden opgenomen. En die gaan we zo meteen draaien. Ja, Benny en Björn trokken ervoor naar Miami. Ze wilden absoluut de disco-vibe in hun nummer. En dus trokken ze naar de studio waar de Bee Gees hun legendarische hits hebben opgenomen. Het werd Voulez-vous. Dat is de volgende. Eerst naar een onweerstaan.

Zijn echte naam is Harris Glenn Milstead. Een bekende drag queen en hij speelde ook mee in een paar cultfilms. En wij kennen hem nog het best dankzij het personage Divine. De bekende dance producer Bobby Orlando dacht, met die speciale figuur moet ik toch eens iets proberen. En het werd dus Shoot Your Shot. Leuk om nog eens te horen. En daarmee hebben we alle Saturday Night materiaal voor vandaag gehad. Maar we blijven feesten natuurlijk. Hè. Je kent ons straks na 9 uur met Kings of Leon, Black Eyed Peas, Let's Get It Started en Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Het zijn er maar een paar die je het volgende uur zal horen. Geniet van je weekend. Ik hoop dat je af en toe de koelte wat kan opzoeken. Wij gaan naar het nieuws van 9 uur met nog steeds het meest gestreamde nummer aller tijden. Op nummer 2 staat Shape of You trouwens van Ed Sheeran. Maar The Weeknd staat dus nog altijd bovenaan. Met dit nummer, Blinding Lights.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Manhart laten weten. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
2: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
1: In Knokke-Huist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volk lokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtkiet.
3: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
1: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit dat onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar twee mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
2: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
1: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
3: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
1: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
4: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
1: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. B-Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest gisteren meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor onweer. Maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing vandaag pas, lang nadat het onweer al gepasseerd was dus. Yves Stevens van het crisiscentrum.
2: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knippenlichten bij die e-mailproviders wel af.
1: Gemeenten en provincies krijgen de raad om bij ernstig plots gevaar een sms te sturen in plaats van een mail. Op het WK voetbal heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. En nog op het WK hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er dus niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is onderweg naar Zwitserland voor vredesonderhandelingen met Iran. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Eerder waren ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner al vertrokken. Er komt ook een Iraanse delegatie met onder meer de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over een definitief vredesakkoord moeten er morgen beginnen. In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren, na een onderbreking van 2 jaar waarin de walvisvangst stil lag. IJsland is een van de weinige landen waar walvisvangst is toegestaan. Die is zeer omstreden. Er was ook protest. Een demonstrant had zich vastgeketend aan een van de schepen, maar de politie kon hem losmaken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zenot de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

0: Good times. Great music. Joe. Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yesterday, today, tomorrow.
2: Hey, ik ben Merre en dit is mijn nieuwe single.